0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich een lied.

0: L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20.
0: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Het is woensdag. Welkom bij de Voorgloeier.
4: Beste luisteraars, welkom op de Classic Woensdag. De dag van de grote plaatjes met de kleine gaatjes.
5: Hoppa! Goedemorgen.

0: Sa della vita zullen we dan maar even...
1: Morgen, lieve kinderen, hebben we opeens twee feestdagen in ons dierenbos.
0: Oh ja?
1: Jawel.
0: Jawel.
1: Ja. En hoe vreemd het jullie misschien in de oren zal klinken... Ja. De aanstichter daarvan is geweest, zo staat hier in de Fabeltjeskrant... Harry Lepelaar.
0: Echt waar?
1: De baas van ons dierenbossen pretpark.
0: Nou, dat is wel schoon, hè? Wat we net hier allemaal in de nieuws hebben ze allemaal kunnen bekijken, Maarten. Al die afleveringen van de Fabeltjeskrant, eindelijk kennen we ze er weer zien. Juffrouw Mieren, wie hoort ze eigenlijk allemaal? Juist, er gaan even een paar de hoedpark van de Fabeltjeskrant. Droef de Beer, kent ze die nog?
2: Bor de Wolf.
0: Ach, Bor de Wolf, wat? Oh, Zoef de Haas, meneer de Raaf. Wat dacht ze van Pietje de Moes en Juffrouw Ooievaar?
2: Ja, die...
0: Ja, het was toch wel schoon, hè? We kennen ze allemaal nog gewoon no-kieken op onze eigen YouTube-kanaal.
3: Hé, er eentje.
0: Wat, hè? Weet dat?
3: Louieke de Vos.
0: Louieke de Vos van Zonnig, joh.
3: De Mol van de Mol.
0: Mol van de Mol. En Willem Beveren. Waar is Willem met de waterpomptang? Maar goed, of die allemaal wakker zien, weet ik niet. Maar geur is dit geur.

0: luistert op de Groot Talentzaak of de Heinzzaak of de zaak van André Simons. En nee, die geniet nog even van een heerlijke vakantie. Maar doe niet, want toen was weer lekker aan de bak. Want nu de dag is weer begonnen, het is 11:06 geworden. Welkom bij de L1 Ochtend Show. Waar we vandaag weer kaarten gaan weggeven voor Raccoon in Tegelen. Ook uiteraard hebben we vandaag weer een vraag. En die vroeg die stel ik, die zeg ik maar meteen. Wie heeft de zanger van de band Raccoon? Kent ze dat alvast opgezeuken, mocht ze straks nog eens doorgenappen. Eerst gaan we beginnen met de dagelijkse gang van zaken. Dat zien de opstartmomentjes. En dan beginnen we met de kalender, Maarten.
1: Ja, de kalender die is gelukkig aangekomen op de 19e.
0: Echt hoor?
1: Het is 19 augustus. Mm-hmm. En dat is meteen de dag van de fotografie.
0: Oeh, ja, vroeger deed het best wel gek, fotograferen. Dan had ze van die rolkes. En als ze dan vroeger, zeker in de jaren 80, als ze dan binnen een foto moesten maken, dan moesten ze van die vierkante blokjes erop zitten.
1: Ja.
0: En die kent ze dan. En dan kreeg ze een soort van flits.
1: Flitsblokjes waren.
0: Ja, die had ze toen, ja. Daar weet ik nog wel.
1: Ja, dat werkte goed.
0: Jo.
1: En die rulkes, ja, dat zien ze nu toch niet meer willen.
0: Ja, zien er nog mensen die dat doen met z'n rol?
1: Ja, zien er.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat zien we die echt, hè?
1: Ja, dat is de revival hype, hè? Net zoals Viel en al dat soort dingen. We zien ook mensen die willen gewoon fotograferen met een rulke.
0: Zo'n Polaroid, voor je wel altijd chic, hè? Hoor ze maar een beetje zo met de zwijgen.
1: En dan klik.
0: Ja, en dan één keer. Woe, ja. Kan er een foto.
1: Ken ook nog.
0: Waren niet al te best, maar het kost wel. Het kost wel zien met het baas.
1: Ja, maar dat is er ook nog steeds. Hmm. En het heet toch Instax. Dat is van die kleintjes zijn dat.
0: Over die mini dingen, joh.
1: Polaroid, Instax, kleine fotootjes, ja.
0: Wat je wel zoemen vind ik, zondag was dat nog op het zomerpark via zijn Venloop. En er stinkt zo'n kas. Ik was een gewoon op duur.
1: Een fotoboot.
0: Ja, inderdaad. Komen drie van die foto's zoeken. Maar die liggen er allemaal ergens in de kas nu, hè.
1: Ja, zo is het.
0: Maar goed.
1: Dat is leuk aandenken aan een festival. En natuurlijk, er staat ook weer een nummer op die kalender.
0: Ja.
1: En moest ze eigenlijk wel kennen.
0: Ja, ja, ja, ben benieuwd. Kom maar, kom maar, kom maar.
1: Ik denk dat ze het wel kent.
0: Ja.
1: Ik heb het wel door.
0: Ja, tijd eruit. Ja.
1: Ik hoor niks.
0: Telefoon in.
1: Geen muziek.
0: Ah, ik heb... Zo.
1: Oh. Wist het nu al?
0: Nee.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Wie de mooie wapen vloog door de...
1: Je kent ze toch wel?
0: Nee, het zijn me zo niet.
2: En in of dat je een
1: beetje... Ah. Ja, ik kan het.
0: Jij wordt verder, hè. Wat is goed dit, hè?
1: Een echte haaie opname.
0: Oh.
2: Hebben
0: we dat besteed?
2: Sloeg de verwezen de hand in een en houden zich op.
0: Hoe kan het, hè?
1: Ik heb het nog. Dat kent ze wel, denk ik.
0: En dat
1: is wel. Ja.
0: Dat kennen we wel, hè? Mensen, ja, fantastisch.
1: Ja, ja, ja. Nieuw vestjes, hè?
0: Hoe hebben ze het derde vanavond getoverd?
1: Ja, van de kalender.
0: Nou ja, dat snap ik. Maar die plaat, die moet toch wel uit de krochten komen hier, hè?
1: Man,
0: ja. Die moet ik graven, hè? Dat kraakt, hè? Ligt een beetje op Louis Davidsbrug, hè? Dat was een mannetje dat diep tegenover staat.
1: 70 toeren was het, hè?
0: Zeker, lekker. Laat je nog maar lekker bakkeren in de plaat. Maar goed, veel worden vandaan met de domme digitale muziek die bij ons allemaal binnenkomt. Maar goed, daar moeten ze ook wat aan gekoppeld zien bij Fransje Broekhuizen.
1: Ja, zeker. Ook hij heeft het over de dag van de fotografie.
0: Ah.
1: En daar zien we een grote telelens op het fototoestel zitten. En een man die doorheen staat te kijken.
0: Uh-huh.
1: En hij zegt erbij een classic woensdag op de Internationale Dag van de Fotografie. Voor de voorgluur ga ik dan terug naar 1990 met The Cure en Pictures of You. Natuurlijk, helemaal in het thema.
0: Ja, maar dat is geen klassieker.
1: Nee.
0: Dat is gewoon een track
1: wel in het thema.
0: Een van de laatste album van The Cure, The Picture of You. Het zit wel in het thema, maar het is niet echt helemaal... Ze zeggen, we zien streng, hè, de wedstrijd. Dan moeten we het toch wel even volhaaien. Maar gewoon, misschien kan er een Picture of You. Ik kan ook natuurlijk een picture van Boyzone zien, Picture of You. Dat past wel. Dezelfde titel, hè?
1: Dat is wel een klassiekertje, ja.
0: Misschien bedoelde dat
1: heel. Ik dacht meteen aan Freeze Frame van de Jack Giles Band.
0: Ja, dat ook. Ook van Madonna. Dat is ook klik, klik, klik, klik, klak. Maar goed, dat thema hebben we vandaag niet. We hebben wel dat het een klassieker moet zien. En laat iemand lekker binnenkomen via de L1. Nou, wie was er allereerst deze nacht?
1: Wie denk je?
0: Ja, dat zal Otjo Neer wel zien.
1: Ja. Inderdaad. Ja. Pascal Baart, ik ga voor de volgende weer Keep on Running van de Spencer Davis Group.
0: Goed gekeurd.
1: Ja, en Monique de Marketenser, ja, dat is natuurlijk wel zo. De drummer van ZZ Top, meneer Beard, is overleden.
0: Ach joh, ik heb het gehoord, joh.
1: En daar komt zij meteen met ZZ Top en Sharp Dressed Man. En ja, het mooiste was nog dat meneer Beard, ondanks zijn naam, de enige in de formatie was zonder baard.
0: Den Bampton niet.
1: Dat is echt waar.
0: Ja, en ik weet dat ze, als die dat stingen met die gitaren, dat ze allemaal neer van elkaar gingen storen. Maar dat is allemaal zo'n vette baard. Zo'n hele, ja, even met een collega, die trek ook zo aan den baard. Ja, ja. Wel.
1: Ja, onze Dave.
0: Ja, de Dave, joh. Maar goed, ja, die hoorde ze af met de achternaam Beard. Ik dacht, dat is verzonnen. Ja,
1: nee. Hij heette Beard en hij had geen beard.
0: Nou goed, we gaan Mr. Beard zongen Beard op inzetten met ZZ Top en de Sharp Dress Man. Sjoerd, man, dat vind ik wel een leuk voor kijken. Ik kan eens kijken met de allereerste die ze gemeld hebben met een audio appje. Hey, dat is koningin Harold. Harold, goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, mannen van alleen en alle gloeiwappies. Voor de klasse Koen zeg, wat ik voor nummer van Seth Jordan.
0: Seth.
3: Van een believer. Mannen een koninge woensdag en Dioa.
0: Volgens mij moet ik dan ook met de zoemer laten horen. Seth Jordan heeft in de hipparade gestoord. Is dat een klassieker?
1: Ik denk het niet.
0: Het zijn we vreemd vrij weinig. We zien, weet hebben we vandaag ontzettend... Maar goed, maar nu zoet. Ik weet wel zeker dat deze volgende persoon het in platen in de hitparade heeft gestoord.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Het is een Classic Wednesday. Klassieke woensdag. Ja. Ik dacht bij mezelf van... I'm riding to the rainbow. Hit to the highway to happiness. Oh yes, I'm looking for fun. Someone who meant to be mine. I'm riding to the rainbow. Opgenomen op maart 1962 voor de film Kid Gallagher. Riding to the rainbow. Gezongen door de one and only King of Rock and Roll. Elvis Presley, Radio!
0: Radio, gisteren kwam hij in de ghetto aan. Nou, dat was een regelrechte klassieker. Maar dit is... zit toch op de verkeerde dag? Is het wel woensdag vandaag?
1: Ja, het is woensdag 19 augustus. De kalender zegt het ook. Maar ik heb die Seth Jordan eventjes...
0: Ja, dan gaan we even kijken, ja.
1: Het heet Make You a Believer.
0: Make You a Believer.
1: Het klinkt zo.
0: Ja. En die kan ik maar.
1: Ja. De andere kant komt zo. Dat ding, hè? Dat ding, hè?
0: 1, 2, 3, 4.
1: Zeker is het.
0: Oh.
1: Nou,
0: ik heb meen dan niet bekend.
1: Geen klassiekertje.
0: Nee, dan moeten we keihel afstroven. Maar goed, ik weet dat Harald weer nooit denk. Ze denken, ja. Harald zit wel in een speciale hoek, dat is wel in de Schoenenhoek. En de Schoenen voor Harald is, volgende week gewoon kaarten weggeven voor het Blues Festival in Tegelen.
1: Dat is ook zo,
0: dat is bingo voor hem, hè. Ik weet zeker dat hij de Schoenen vindt, hè. Och, jongens, daar komen mega artiesten. Dat is echt waanzinnig. Dat is het summum speciaal voor alle bluesliefhebbers. Een neusje van de zalm, inderdaad. Dus is het correct. Nou, kom eens even kijken wat we er meer hebben. Of moeten we gelijk van alles gewoon afstroven hier maken?
1: Nee, Mark van Dijk, die komt toch wel met een klassiekertje, hoor.
0: Wat
1: de Dubliners en de Wild Rover.
0: Ja, dat is wel een... Ja, dat is een praatje.
1: Herman Meijers. Ja, die, dat is ook echt een klassiekertje. Mijn keuze voor vandaag, zegt hij, is Gerard de Vries met het nummer Teddy Bear.
0: Teddy Bear van Gerard de Vries, dat is meer een sprookplaat, is dat, hè?
1: Ja, maar dat is wel een klassiekertje.
0: Ja, dat is zeker een klassiekertje. Kom maar erbij zitten. Geen probleem. Ellen van Eewijk, goedemorgen, welkom.
5: Goedemorgen en Maarten op school. Hallo. En halleluja, wappies.
0: Welkom.
5: Hey. Ja, het is alweer een classic woensdag.
0: Ja.
5: En dan denk ik aan de Hollies.
0: De Hollies.
5: Tall Woman in a Black Dress.
0: Ja.
5: Lekker rock'n'roll, hè, maar.
0: Ja.
5: Het gelukkig is er wel een beetje regen. Normaal zeg ik niet gelukkig, maar nou wel.
0: Dus
5: ja, iedereen een fijne dag, werkt allemaal. En radio.
0: Radio, het er even goed overnomen de dingen, maar de Hollies met Long Top Woman in a Black Dress. Kom maar zeker op een liefst kunnen bijzetten.

0: gewoon voor een lekkere klassieker. Zie je het opsteteren op de Spencer Davis Group, Keep on Running en Gerard de Vries met het nummer Teddy Bear. Nou, dat is wel lekker, net zo goed als de Hollies met een long tall woman in a black dress. Ik zeg een schöne,
1: schöne, jonge mooie. Ja, op de classic gewoon zich. In een volgroeier ga ik in de richting van de Nunziger jaren en de groep de Pavayer. En de Pavayer aan in dit ziet hier schön en goed gescoord met hun liedje Heut brennt mijn iglo.
0: Oh ja, mijn iglo?
1: Je let op de weersverandering van gans warm door gans koud.
0: Ja.
1: Toen ja, laten we daar dan maar eens proberen vuur te stellen. Duur alle nu weer een schöne uitzending en natuurlijk iedereen een schöne dag. Ook al zal het wellicht minder warm en zonnig zien wie de vorige week. Maak ze gewoon niet van. Kunt maar goed. Radio.
0: Radio. Ja goed, als we toch zo streng zijn bij alle andere mensen, moeten we natuurlijk ook streng zijn bij deze plaat. Hè. De wensen wel, de huur zijn wel langzaam. Maar ik vind het wel een schoene titel. Heut brennt mijn iglo.
2: Ja.
0: Nu je de iglo's in brandje, maar dat word je dus in de wereld nog te doen. Het kan zomaar gebeuren, van de Pavayer. En dat is voor het Kulse Frans deze ochtend bij ons neergeknald. En hoppakee, wat werd er meer neergeknald? Waarom als een dame vragen, misschien die een ganse andere inbreng. Die heeft er ook een foto bij gezond. Dat we ook eens weten wie Diana het hoed ziet. Oh, ze is er prachtig goed. Wat heeft ze dan toch staan? Een of andere. Als je een paar runderen steeds.
2: Ja, ja.
0: Goedemorgen, Diana.
3: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Goedemorgen, Ruwapkies. Voor op de woontegronig voor Toto met Stop Loving You.
0: Stop Loving You.
3: Werks allemaal en een fijne dag nog. Adieu,
0: Wacht. Adieu, dat is wel schoon, hè. Ja. Dat is even verteld wat het was. Dat is wel prachtig voor ze steeds. Volgens mij heeft ze foto's erbij gezet van een vakantie of zo. Dat heette wij al zo aan.
2: Ja, ja.
0: Liekt er wel een beetje op, hè? Zelfs
2: of de Heuveland Vierdaagse.
0: Dat kennen natuurlijk ook dat ze meegedaan heeft.
2: Ja.
0: Ze zijn wel heel moderne runderen. Die hebben wel oorbellen in, dus net. Ja, goed. Maarten, goed. Wat houden we meer, jong?
2: Sean Bodelen hier. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Voor de volgende keer dacht ik aan More Than Words van Extreme.
0: Oh, lekker.
2: Ruudje uit Klummen. Vandaag is het Classic Woensdag, zegt hij. Mine vuurgloeier is van The Sweet met de Ballroom Blitz.
0: Ja, The Sweet. De Ballroom Blitz.
2: Zeker. En dan de Doobie Brothers. Listen to the Music komt van Maurice van der Vin.
0: Ach, zoen.
2: Ja. En Hansje Dekker zegt, goedemorgen allemaal. Omdat we nou al 4 dagen regen hebben...
0: Ja.
2: Wil ik vandaag vuurgloeien met... Het is weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox.
0: Echt hoor, doe al, begint het alweer.
2: Ja, is toch wel een klassiekertje.
0: Ik heb wel een gobaan voorbij, hè.
2: Ja, en dan Willemke het Verfbeurken. Der groeit toch voor met zomerse muziek, hoor. The Beach Boys en Then I Kissed Her.
0: Then I Kissed Her, maar Then I Kissed Her is toch van de Everly Brothers, of niet?
2: Daar zeg je zo wat, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, iedereen kent er nog een klein beetje nerven zitten, maar die doen maar verhelpen die kwalen. Als ze dat van die wet. Maar het moet niet te moeilijk zijn. Dan moet wel meer als één woord hebben. Nou, Steven van Ingen, goedemorgen, man.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, Steven.
4: Op deze classic woensdag.
0: Welkom, jong.
4: Ja, deze classic woensdag ga ik toch nog eens een keer proberen. Een nummerke al vaker geprobeerd.
0: Ja, ja.
4: Nog niet gelukt. Oftewel, Burning Love van Mr. Elvis Presley.
0: Ja, ja.
4: Heren, een hele fijne dag. Doet morgen aan radio.
0: Radio, volgens mij is dat als in de vrachtwagen sprinten, hè?
2: Ja, het zou kunnen. Ik moet toch even terugkomen op de Beach Boys.
0: Ja.
2: Is wel van de Beach Boys.
0: Ook joh.
2: Ja,
0: klopt.
2: Ook joh, ik heb het hier zelfs.
0: Ja, dat ken je, joh. Nou ja, soms zien platen die gewoon worden door meer artiesten moet gebakken.
2: Ja.
0: Hoppakee, gootje keur bij deze. Beach Boy, Then I Kissed Her, zitten we op Belize, kunnen we. Zullen we Rob van der Hoven even pakken?
2: Ja, doe maar.
0: Rob, goedemorgen. Welkom bij de uitzending, jong. Hallo.
5: Goedemorgen, mannen met Rob. De taxichauffeur.
0: Nee, Bobby.
5: Ja, ik heb gisteren met je Milan naar jachtseizoen gekeken.
0: Oh, en?
5: Aan het afleveren van je. En, vandaag moet Milan vanmiddag gewoon werken bij de kabelbaan in Valkenberg.
0: Oh, sure.
5: En daarom gewoon echt vanmiddag kienen in de ketel.
0: Oh, heerlijk.
5: En wat de vogelu betreft, gewoon voor Suburbia van de Pet Shop Boys. Ik zou zeggen nog een fijn uitzending en tot morgen. Radio.
0: Radio, gewoon wel niet dat het te veel regen valt, hè. Die jongens kunnen steeds, hè. Bieden die achtbaan al die mensen erin gegroeien.
2: Oh, die krijgen wel een pet, een poncho en een paraplu.
0: Jo, dat kan wel natuurlijk, hè. En ondertussen lekker kinderen roepen, hoor. Dat doet pap zelf, hè. Want degene met de Pet Shop Boys in Suburbia. Ik weet wat er allemaal weer met vulkeret, hoor. Zo'n paar lampen en lakens. Je weet wat er allemaal gewonnen heeft.
2: Ja, je bent van alles.
0: Dus het kan zomaar je er nu ook weer gaat winnen. Nou, Biel speelt ook van alles te winnen. We hebben het zojuist al gezegd. Wat vandaag geeft te winnen, dat zijn de kaarten van Raccoon. En we willen graag van die weten wie het de zanger van de band Raccoon. Laat het alvast weten via de L1-app. Hier is coming even een klassieke zorgen. Door met Dennis van der Heijden. Dennis, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen op deze classic Goonsachtig Connoisseur. Een echte klassieker van The Walkers. En daar is nummer Corn on the Brazzers.
0: Ja.
6: Dus allemaal een schöne Goonsacht. Radioa.
0: Radioa, dankjewel voor de bijdrage deze ochtend. We gaan even samen naar Queen en David Bowie met Under Pressure in de L1 Ochtend Show.

0: Under Pressure, it's Queen and David Bowie.
1: Under Pressure.
0: Hier bij Alleen in de Ochtendshow.
1: Pressure.
0: Welke klassiekers mogen achter Beagle zitten? Dat gaan we nu eens even bekijken. Veel mensen die zich al gemeld hebben via de L1-app kent zich ook door als je het nog nooit gedaan hebt. Hier hoort het Geer van die. Maar er zijn ook mensen bij die doen het dagelijks. En eentje daarvan is onze grote vriend Michel Bakker. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal, Maarten, vrienden en natuurlijk de gezellige community van de Classics. Hier, de Bargaander, met de volgloeien. We gaan vandaag eens terug met de Classics richting Duitsland. Om precies te zijn uit 1986 met Karat. Hap deine mond met de handen beruurd. Daarom hebben we ook volgloeien in Classic Woensdag. Goed, de Bargaander gaat ook vandaag weer jullie links op de bank supporten. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag. En we spreken ons morgen bij Dance Donderdag. Dit was de Bargaander voor L1 Radio.
0: Het was wel een flinkelijke graaf, hè? Want Karat had de mond met een licht. Je snapt er helemaal niks van.
3: Is dat wel een klassieker?
0: Ja, volgens mij, maar even
2: goed. 86 met Karat. Hap deine mond met de handen beruurd.
0: Hap deine mond met de handen beruurd van Karat. Nou, dat zei ik eigenlijk vrij weinig, hè? Die ook niet. Karat, kent ze Karat?
3: Nee.
0: Ik heb wel een krat, maar geen Karat. Dat is gans gedag, als. Maar goed, moet even nokieken allemaal. Het is een buurlijke nokiek dag vandaag. Het hebben we in de gaten. Maar goed, wat hebben we nog meer, Maarten?
4: Best wel wat, hoor. Ik zit bij Ruudje Bouten nu. Die zegt, goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik weet wel een echt klassiekertje. Namelijk Crosby, Stills, Nash & Young met de Marrakesh Express.
0: De Marrakesh Express, dat is een schoen plaat. Ja, dat is zeker.
4: Petra Stroom, die weet er ook eentje. Die zegt namelijk Girls met Van de Moments and Whatnot.
0: Ja, dat is inderdaad een klassiekertje. Petra, dankjewel man. Fantastische plaat. Heerlijk om
4: je te weten. Jo Kupers, die zegt goedemorgen Maarten en Pascal. En alle volgende klassiekers. Woensdag, dan wil ik vandaag toch even stilstaan bij het overlijden van de drummer. Frank Beard.
0: Ja, dit is
4: 77-jarige leeftijd. Draai maar Give Me All Your Lovin'.
0: Give Me All Your Lovin', tweede strip gonna be, hoppakee.
4: En dan Fred, onze wegenbouwer.
0: Ja.
4: Ja, die komt toch iets wat in het verlengde van zijn baan ligt.
0: En wat is dat dan?
4: Goedemorgen, heren hoofdvolgroeiers en medevolgroeiers. Midden in de week alweer, als volgroeier. Turner met What You Get Is What You See.
0: Tina Turner.
4: En maar hij zegt ook de Gebroeders Bever.
0: Die Gebroeders Bever.
4: Dat is toch wel een beetje in het verlengde van zijn werk.
0: Ja, hup, daar komt Willem met de waterpomptang. De nijmtang en de combinatietang.
4: Juist.
0: Dat was schoen altijd om dat te zien. Ja, ik ben er wel een beetje trots op. Dat hebben ze weer op YouTube kunnen gewoon zien. Al die afleveringen. Als klein man heb ik er altijd nog gekeken. En we hadden graag zo'n opgezatte meneer de Uil. Het is ook zijn ding.
4: Ja, nou, ja, zeker. Maar waren allemaal van die poppen.
0: Ja, iedereen sleept ermee onruimte.
4: Kon je bij die grootgutter met die blauwe logo
0: en de nog kreeg...
4: krijgen. Ja. En er komt totaal alle beesten van de fabel die
0: krijgen. Ja. Krijgen. Ja, de norm. Ik ga de smurven door, wat gaat.
4: Ook nog. En de grobbenbollen van Tita Tovenaar.
5: Wij zijn de grobbenbollen. Ja, die waren ook gehad, ja.
0: Zullen we de weer sturen? We gaan Tina Tovenaar
4: allemaal.
0: Zeker. Jokertje van Postert, goedemorgen.
6: Hey, ja, goedemorgen mannen. Goedemorgen volgers. Hier met Joker van Postert.
0: Hoi.
6: Ja, gisteren was ik in Amsterdam en Rotterdam rond. Vandaag bleef ik wat dichter bij de buis.
0: Oh, gelukkig.
6: We Etterwoord, Remuin, Vechel en zo. En ik bleef even rondkachelen. Voor de vurgelijker op deze Classic Woensdag. Toen kon ik voor een uitje een beetje met de Fabeltjeskrant te maken.
0: Ja, welke?
6: De hup daar het wilde met de waterpomptang, de nijtang en de combinatietang. Dat is een mooi oudje van het... Dat is echt wel goed toepasselijk vandaag, denk ik. Nou, voor de rest, iedereen mijn werken. De werkzaam voor de first house met talentjes en radio.
0: Radio, dit is het balen. De huurdossige reporter, denk ik zelf gewoon even een te willen beven met Hup. Daar is Willem met de waterpomptang. Maar voor Willem met de waterpomptang gaan we naar heel iets anders. Want, dames en heren, onze Jos Rook is er weer. En de mensen wel, dat er altijd wel weer iets te vertellen is. Want Jos Rook, er zitten in zoveel verenigingen, commissies, nummer op. En dan gaat het ook heel druk bij u over de vaste loof. En daar zal het vandaag allemaal weer over gaan hebben. Want hij heeft er van alles meegestuurd. Jos, goedemorgen, oftewel Gene Dobre.
7: Gene Dobre, Maarten en Pascal. Goedemorgen, gloeiappers. Op deze classic, gewoon zeg. Ja, verjaardag voor wie?
0: Ja.
7: We hebben de hele dag door het bezoek gehad. En het was gewoon leuk en gezellig. Voor een aardige dag.
0: Heb
7: en gisteravond hebben we nog vergadering gehad van de BCL.
0: Ja.
7: District Zuid. En over het WCL Kamerhoudstreffen besproken. Mm-hmm, op 22 november de Rode Hal gaat plaatsvinden. Dus we hebben weer goede zaken gedaan.
4: Dat hebben ze goed gedaan.
7: En voor de vuurgluur hou ik gedacht aan Tjerwane Gitarre.
4: Ach ja.
7: Dekkie wat naar Otje.
4: Dat zien ze weer.
7: 68.
4: Dat zien ze weer, hè.
7: Oftewel Tjerwane Gitarre met zo'n mooie ogen.
4: Zo mooie ogen.
7: Ik maak er een hele schone dag van. En op Eerschnitzel een radio, hoor.
4: Radio, ja. Je is wel wat snel ertussenuit, Jos. Maar wat komt er allemaal, Maarten?
1: Oh, ik zie daar Big Benny, Erwin, Zoes, Spik en Span, Rempetemp en Pruufmaar. Komen allemaal naar de Roda Hal op 22 november. Ja, dat is toegankelijk voor iedereen. Gratis en voor niks.
4: Ja, en dat is een hal, jongens. Vroeger waren er altijd Harry Thoma en Danny Christian met de Slagerfestival. Ben je dat nog? Ja, maatbekend.
1: Het BCL carnavalstreffen.
4: No. Ongelooflijk. We gaan het meemaken. Nou, ontzettend veel succes met het organiseren daarvan. Zullen we dan maar eens even gaan kijken naar onze grote vriend Dennis Thomas? Want hij zei dat er al wakker was.
1: Ja.
4: Dennis, goedemorgen, man.
3: Hoi, vrienden van de gezellige ochtendshow.
4: Hey, hallo.
3: Ik ga Ger bijdragen met Tina Turner
4: en
3: met Steamy Windows.
4: Steamy Windows?
3: Fijne uitzending weer.
4: En?
3: Zo.
4: Zo, nou, ik kwam binnen door daar, Kenny. Dankjewel, man. We konden bijzitten, de Steamy Windows. Maar wat mogen we er nog meer bijzitten, Maarten?
1: Nou, Stefan Penders, die komt met de Monkees en Daydream Believer. Roland de Buxemeester, die zegt goedemorgen, Pascal Maarten. Ik las net dat Frank Beard, de drummer van ZZ Top, is overleden.
4: Mm-hmm.
1: Daarom dacht ik toch ook aan Gimme All Your Love.
4: Nou, dan komen we zeker erbij zitten.
1: Ja.
4: En zo meteen kunnen we er nog wel veel meer bij. Maar het is meestal als slim is overlijdt, dat Christy die plaat allemaal bij ons dat liefje. Maar ja, als er niet in stond, en ze passen in het thema, dat kennen we natuurlijk, hè. Deze is toch echt bij leven. En is huurders wat hij in stem heeft. Gaan we over Anastasia, Hebe L.A.

0: weekje duren. En is deze jaar I'm out of love. Biepers Kalamaten in de Ellenochtend Show. Dat Remco weer onderweg is om mensen van A naar B te brengen. Want Remco, dat denk ik wel dat hij nog wil. Een hele show, een klassieker. En vandaag ook weer Remco. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Maarten Pascal. Hallo, ja, ik ben de taxichauffeur.
0: Welkom.
1: Ja, we zitten weer op Classic Onzicht. De weg is weer gebroken. Ik zou eens willen gaan voor... Voor Cher.
0: Cher met?
1: If I can turn back time.
0: If I can turn back time. Van Cher.
1: Nou, ik wens je een fijne uitzending in de studio. En tot maandag. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Oh, fijn lang weekend, hè, jong. Ja, we weten wel dat het ontzettend hel werkt. En dat er altijd een ander weekend is als ons, hè. Dat huren we volgende week wel weer. Remco, dankjewel. Cher, kom eens zeker erbij zitten. Wat hebben we dan hier, Maarten?
2: Nou ja, goed. Het is druk in het winkeltje, hoor, kan ik je zeggen.
0: Ja, dat
2: Wim van Wijk, die zegt... En dat is een klassiekertje, maar ik had er nooit bij aan gedacht. Kamal met de Elephant Song.
0: Da, da, da. En toen trok er maar in de sleur van de was al weg.
2: Ja. Toch zijn mensen ook wel een beetje geraakt door het overlijden van meneer Beard, Frank Beard van ZZ Top.
0: Want wist dat niet?
2: Zowel Har als Geert Steeks komen met ZZ Top en de Sharp Dressed Man.
0: Nou, zegt dat er weer strippers bij, geen probleem.
2: Ja, kan. En Ron, die heeft wat ingesproken, zie ik. Hij zegt, het is nog donker in Beert.
0: Nou, gewoon eens even luisteren, Ron. Ja. Ron, goedemorgen, welkom.
3: Hallo, Maarten, Pascal.
0: Hey, Ron. Ron.
3: Voor deze klassieke monzig, de zomerzon.
0: De zomerzon?
3: Ik weet het niet wie het heet, het liedje. Maar het zit zo... Zomerzon, la la la la la la. Dat is een heel oud liedje. Radio.
0: Radio, man. Nou, we zeggen altijd dat we het wel weten van de zomerzon. Ik denk dat ik wel weet wat welke plaatje dat het eigenlijk is. Zou het niet de makkers zien met de zomerzon?
2: Ik denk het wel.
0: Ja, dat denk ik ook, hè.
2: Dat is wel lekker, hè.
0: Ja, dat is zeker. Dat begint zo. Nou, we gaan straks even draaien van kijken of het goed heeft. En we moeten gewoon het bal even laten weten, hè.
2: Kijk, dat is zo vrolijk ook.
0: Ja, er zit ook la-la-la in. Dus iedereen kan erbij zingen, dus...
2: La-la-la-la.
0: Dat is de vreugd. Oh, ga, ik heb toch. La. Oh, dat heb ik ook de vreugd. Ja, ik heb nu dan. La la la la la la.
2: Nee, toch?
0: Ja,
4: Goedemorgen,
2: hey, Frank.
0: Goedemorgen.
4: Ik vang u neer. Ik vang met Biert. Hey, ja, ZZ Top. Ik heb het vorige gehoord.
0: Ja.
4: Ik sloeg hem, de Sharp Dressed Man van ZZ Top. Jongens, weet je hoe het zingt aan radio?
0: Radio. Dat is wel begrijpelijk natuurlijk. Als er in mijn verleden, Chris, dat altijd. We zeiden het net al. Hè. En daarom biedt de Sharp Dressed Man op dit moment al 4 stripjes. Oeh, dat gaat helpen. En dit is Danny Vera, Rollercoaster, de Ellenochtend Show.

0: Heijn in de Ellen Elton Show. 12 van 7 geboren. We hadden straks een appje gekregen van onze grote vriend Michel de Bargader. Die had karate haar den mond met den hand beruurd. En die hadden het even voor eens opgezocht. Even loester wat dan ook precies van een pleintje is. Want ja, verkoos het niet, hè? Zeg maar niks. Denk wel?
1: Nee.
0: Nou, het is toch echt, we hebben al gezag. Een zoemertje. Ja, goed, maar we weten in ieder geval wel welke plaat dat bedoeld
2: is. Volgens mij is het wel een klassiekertje van Kuls Frans.
0: Ja, maar zo kent hij hem wel, dan?
2: Hij kent hem wel. Hij zegt, Augie, hij heeft ook een appje gestuurd erover.
0: Ja.
2: En hij zegt, er is toch wel een bekende groep, hoor, jongens?
0: Ja, dat kan wel zien, maar een klassiekertje. Toch heet
2: het
0: dom, hè?
2: Ja, zo is het. Hij zegt, de groep Karat, Miet Karat, Karaf, het bekendste liedje van hun is Über die van Brücken. Moestugain. Ja, dat, ja. Dat...
0: Ja, goed, we zitten niet in de hoek, hè?
2: Nee, we hebben niet Kuls Frans voor.
0: Ja, net precies. Dat is juist wel. Maar schoen, met z'n allen investeren. En weten we precies wat er allemaal aan de handjes zit. Dankjewel voor de bijdragers. Maar goed, we gaan nog de angeltaxchauffeur die we nog in ons midden hebben. We hebben Remco gehad, we hebben Robbal gehad. En dan hebben we nog een andere. En dat is...
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier Henk, de taxchauffeur.
0: Henk, de taxchauffeur. Ja,
3: ja, vandaag een classic woensdag. Kom ik weer eens een keer met een oudje.
0: Belletje.
3: Keep on Running.
0: Oeh,
3: van de Spencer Davis Group.
0: Dat is een goeie man.
3: Tweede dag in de studio. Na een paar dagen vakantie. En dan maandag mag ik weer beginnen.
0: Aan de banken, jong.
3: Radio, hè.
0: Radio, hè. Dankjewel. Tweede stripje van de Spencer Davis Group. Met Keep on Running. Stevio's op dit moment ook op een Lieske Domie. Huppie Blauw is over de partie. Huppie, goedemorgen.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten. Goedemorgen, Gloeiwappies. Huppie Blauw hier op deze Classic Woensdag.
0: Ja, ja.
4: Ja, ik ga vandaag voor Mr. Tom Jones en de Green, Green Grass of Home.
0: Oh.
4: Mannen, hele fijne uitzending en radio.
0: Hè? Radio, de Green, Green Grass of Home. Nou, langzaam begint het wel een klein beetje het geuren te weer in het gras. Zo ben ik Pascal hier achterom. En overal was een beetje. Dan hadden we net nog een vraag over die zomerzon van Ron.
2: Ja.
0: Is de uimert opgekomen?
2: Nou, ik zal eens even kijken. Of dat... Ja, dat was het liedje, zegt hij.
0: Echt hoor? Ja. Is dat het liedje?
2: Ja.
0: Nou, goed, dan moeten we er wel bij zitten dan, hè? Zo, de makkers waren dat toch, hè? Ja, zomers op de makkers door de bier zitten. Ondertussen zitten we even de landbaan, oftewel de zon. Zondag in het zuiden, hier bij Roan Heerzen.

0: Turkey, we krijgen miljoenen naar de zon dicht eraan zitten komen. Nu gonsdig vandaag, op woensdag, of woensdag. Net wie zijn nums eigenlijk. En op woensdag is het TB alleen. Classic Koolzaak. En het stormen met al die groeibappies. Die grote getalen weer aanwezig zien. Dat vinden we zo schoen. En het is waanzinnig om allemaal weer die stemmen te huren. Zoals bijvoorbeeld van Roger Kessels. Roger, goeiemorgen man.
1: Goedemorgen Pascal, goedemorgen Maarten, goedemorgen Gloeiwappies van Limburg.
0: Welkom.
1: Ja, Roger en de Johnny is eens verlaaien.
0: En Johnny's.
1: Maar het is vandaag en dan zijn we klaar. Ja, voor de vuurgroeier, een classic. Ik ben er nu niet heel goed, was per niet in maart. Ja, een beetje klassieker. Maar goed, hey, dat nummerke van Kulse Frans, hoort van mijn Iglo. Daar wil ik me wel bij aanzoeten, maar ik denk dat wel leuk om te werken. En zeker omdat er gisteren alleen met een dikke winterjas met capuchon en binnen de snowboots aan te lopen.
0: Mensen!
1: Goedjes, radio!
0: Radio! Hoi. Nou, met de snowboots. Ik zocht er gisteren ook een paar lopen in een t-shirtje.
2: En een korte box.
0: Ja. Op zo'n precies dezelfde gezin, denk ik. Ja. Ik snap dat niet. Sommige mensen, ja, die kieken volgens mij morgens gaan naar het weer. Hè. Dat ze denken van, oh, het zal wel zomer zien.
2: Nou ja, goed, als het boven de 20 graden is, kan ik me wel voorstellen. Sommige mensen zeggen, doe ik toch die korte broek aan.
0: Ja, maar we hebben ook collega's die lopen het ganse jaar door met een t-shirtje aan. En dan denk je voor het winter ook altijd van, boeh, ijzerkaart, hè.
2: We hebben het altijd koud.
0: Nou, we zien net slangenvuur, hè. Dat is niet normaal, hè. Man. Straks gaat ook immers weer boven de bedaagstorm. Die zal de 3P's alweer meenemen. De poncho, de patch. En
2: de paraplu.
0: En de paraplu, daar heb ik het over. Helmoet Weissen. Helmoet, goedemorgen.
3: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Classic woensdag. Oftewel, classic friteusdag natuurlijk niet te smaden.
0: Dat kan ook zien.
3: Ja, vandaag classic plaat. Met het toch wel een beetje het thema van dag, die fotografie. Daar ga ik voor Madonna met folk. Ja, oh. Zonder fotografie, ja, ja. Geen folk kun je dat noemen. Ik wens je verder een fijne uitzending. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Helmoet, misschien kun je wel een keer een fotoreportage maken van dit, hè. Dat is wel een heel interessant beroep wat er heet, hè. Of misschien wel van zien vlaaibouwkunsten. Dat hebben we er ook meegemaakt.
2: Dat heb ik liever eigenlijk.
0: Ik ook, joh. Helmoet de vlaaien bakken. Nou, wat ik heb er nog meer op het liefst kunnen zitten.
2: Peter Weijer, die ook zo'n fotografeerder natuurlijk en zo'n filmer voor ons.
0: Ja.
2: Die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Classic woensdag, ik ga voor John Meltz. En music was my first love.
0: Goeie plaat, gewoon wat erbij zitten.
2: Ja, en Poolse Frank dan, Gin Dobermannen. Vandaag doen we eens iets heel anders.
0: Wat dan?
2: Hij wil Cisara van Albano en Romina Power horen. Gewoon omdat het kan.
0: Kijk eens
2: even. Niks Pools aan.
0: Nee, is van zijn geluid afgevallen. Dat kan natuurlijk. Geen probleem, hoor. Kom maar doen.
2: Andere Peter die zegt... Goedemorgen Maarten en Pascal. Doods van mij, maar ook Teddybeer.
0: Ach, Gerard de Vries. Teddybeer, kom maar zeker mee doen.
2: En dan heb ik hier Marley Zijlstra.
0: Ja.
2: Voor vandaag valt mijn keuze op Papi loopt toch niet zo snel van Herman van Keken. Ik wens jullie een fijne woensdag, zegt ze. En ze stuurt ondertussen ook de achterkant van een t-shirt op.
0: Wat?
2: Het meertje uit het Geleense Heuvelandje.
0: Nou, prachtig.
2: Dat is de achterkant van een nieuw voorgroeiers t-shirt, heb ik gezien.
0: Het is een eigen voorgroeiers t-shirt.
2: Het is een eigen voorgroeiers t-shirt.
0: Nou, wat chic.
2: En dit is de achterkant.
0: Nou, dat is even waanzinnig. Er lopen al veel mensen met t-shirts gewoon van de voorgroeier.
2: Nou, zijn ze zwart trouwens. Ze zijn niet meer wit.
0: Nee, maar goed. Ja, gewoon een beetje de donkere tijden. Hè. Dan moet ze ook een beetje zwart zien, hè. Hey, fijn jongens. Hoe werd de community alleen maar groter? En dat hebben we natuurlijk hier bij Alleen. We gaan even naar Santa Esmeralda. Don't let me be myself in the studio, the Ellie Ochtend Show. Baby.

0: Raccoon. Win je bij L1.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels is de grootste particuliere woningbezitter van Nederland, blijkt uit onderzoek van Zakenblad Quote. Bewoners van Heerlenheide Passhart en Vrieheide de Stak willen dat de politie in Heerlen harder optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken. En een vrouw uit Blerik heeft een slang aangetroffen tussen de kleding. Hij bleek van de buurvrouw en die heeft het dier zelf opgehaald.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
2: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
4: Hallo!

0: kabeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
4: Hey Frank.
5: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
4: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
5: Oh ja, joh.
4: Gereedschapkist, meterkast.
5: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
4: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
6: Top! Jij blijft Bob.
4: Maf, Kees.
5: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
3: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert beweegt Limburg.
7: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst... en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek... gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.

0: Show.
1: We begonnen naar Josje Tossings. Jos, goedemorgen. Wat is die bijdrage? Hallo.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
1: Hallo Josje.
2: Ja, ik ben er weer. Ik ben er weer onderweg naar Broensum. Zo kindjes te rijden vandaag.
1: Ja, maar weer gebeuren, hè.
2: En de veurgloeier van mij op die Classic Wednesday.
1: Ja.
2: Is Elvis Presley met My Boy.
1: My Boy.
2: Jongens, voor alle collega's, gloeiwapjes hangen tussen de lijntjes. En ik zou zeggen tot morgen en radio.
1: We gaan hem zeker tussen de lijntjes houden, jong. Rie veilig. En denk aan die snelheid natuurlijk, dat we geen fouten maken. Dat we niet voor die brief op de mat krijgen, dat ze weer moeten betalen. Hè. Het is al duur genoeg het leven, hè. Jongens. 9-7 van Josje Tossings. Komen we toch nog even terug naar Koninger Harald. Want eentje hadden we er afgestroven, hè.
3: Oké dan. Ja. Ja, dat is toch van 92. Dus,
1: dat klopt, maar...
3: Vind ik toch eigenlijk wel oud zat.
1: Ja, maar daar gaat het niet om, Harald.
3: Maar ja, dat is even niet. Dan is het ook goed. De aanhangers denken van ik weer met de nummerke van ZZ Top.
1: Zeker, welke?
3: Helaas dat Frank Beer doet is. 77 jaar. Ja. Mm-hmm. Helemaal goed. Wens ik u een korte dag en tot de volgende.
1: Tot de volgende man. Ja, weet je wat, het gaat niet om wie aan te drijven is. Het gaat of dat het een echte klassieker is. En dat het gedragen wordt door iedereen. Rijn. Kijk eens ZZ Top, dat is natuurlijk een plaat. Die door iedereen gedragen wordt, maar toch heet er dus nu bij mij. En daar zitten we dus
4: van. Hij is ook wel een klassiekertje.
1: Zeker dat.
4: Je had het over ingrijpen net.
1: Ja.
4: We moeten weer ingrijpen.
1: Wat? Wie zo? Ja.
4: De Makkers.
1: Met... Zomerzon.
4: Er staat al in een lease.
1: Ach, het gewoon een gemist, denk ik dan, hè?
4: Ja, dat ken. Dan hebben we het over de vorige release, hè? Vuurgloeier 2026 op Spotify. Er staat er al in.
1: Ja, zeer nog. Kunnen jullie het nog een keer afspelen? Dat was het liedje. Ja, maar de wet gewoon, dat is dit zo. Dus wat Maarten net zei, als er al een lease gestijd bij ons, want dat is kun ik wie we eigenlijk doen. We hebben een Spotify lease. Als ze erop zijn, één keer per jaar met die lease weer van nu. Op januari en januari, dan maken we de lease ook gans leeg. En die staat er al op, dan kent ze hem naar maar aan voor. Maar goed, we weten in ieder geval wel welke platen het is. Dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk.
4: Ja.
1: Door met de lease. En wat zit voor de bie?
4: Emiel die zegt Rocco Granata en Marina.
1: Ja, Marina.
4: Robert Loke. Die gaat ook voor ZZ Top en Gimme All Your Love In.
1: Oeh, het gaat helmetje.
4: Ja. En Jo Oetheidse is er ook bij.
1: Op een fiets?
4: Kloeiwappies, hier is Jo net op een fiets.
1: Och,
4: nee,
1: wat dan?
4: Maar opgestangen met mijn vrouw.
1: Och, ja.
4: Ik gewoon voor Leo Seer met When I Need You.
1: Oh, wat romantische sfeer zit er dan, hè? Ja, die Jo Oetheidse.
4: En Sjaak van Neer, die wil toch iets anders? Die zegt Frankie Goes to Hollywood. Welcome to the pleasure dome.
1: Goedemorgen, John.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
1: Hallo,
5: goedemorgen,
1: Wappies.
5: Welkom. Ik wil vandaag weer eens even reageren. Hè.
4: Ja, mooi.
5: Ik wens natuurlijk wel iedereen een hele fijne dag.
1: Dat vind ik fijn.
5: Die wat nog vakantie hebben, nu weer vakantie begonnen. Lekker, hè. Lekker weer aan de slag.
1: Ja.
5: En ik gun vandaag voor, is vandaag een... De Classic Woensdag, hè?
1: Ja, dat is het.
5: Ik dacht aan Klaus en Klaus, dacht ik, aan de Noordzeekust.
1: Noordzeekust,
5: hey, groetjes, radio.
1: Dankjewel, John. Virgo de Raccoon, love you more. En we geven kaarten weg vandaag.

0: Wat lekker om dit te huren, hè? Raccoon. En het schoon is deze week. Even kaarten weg voor Raccoon, want ze komen naar het Limburgse land, naar Tegelen. Hoppakee. Als het ganse podium voor de passiespeler maar weg is, dan mogen ze hier het podium staan. Zelfs als K3 waar we veel meer kaarten voor weggeven. De kans alvast gaan appen. Voor die kaarten. Voor 10 nog over ze weggeven. En de vraag die we vandaag stellen: wie het de zanger van de band Raccoon? Wedsticket. Marcheerde met ons even door naar de app van L1. En laat het weten. Dan kennen we zo meteen straks 1 minuut de hoe gehoord gerollen. En goed bellen om te zeggen van dik is nog Raccoon. Maar hoe gaan we dan? Tot WhatsApp toe, want dat is donderdag druk. Ja, maar dan hebben we die korte box hebben. Mijn vrouw die heeft ook op Pascal. Die heeft vandaag ook geen korte box aan. Nee, dat klopt. Nee. Ik vind het een beetje de kater voor. Johan, zeg het eens.
1: Ja, hier met de joker. Even die korte broeken dingen terug te komen.
0: Ja.
1: Ik heb daar eigenlijk maar gewoon einde simpele reden voor. Zoals
0: en dat is?
1: Het even dubbele cijfers aan geweest, is het iets voor een korte box. Voor de rest maakt niet de werden staan niet uit. Gaat die,
0: hoor. Ja, dubbele cijfers. 10 graden is ook een dubbel cijfer.
2: Dat bedoelt hij ook.
0: Ja, joh. Ja, 10 graden, maar dat is dan wat de kamer. 20 graden.
2: Voor ons is dat veel te koud.
0: Er zijn nog van die helden die door de ganse jaar door de korte box aan. En door zijn er weer voor een goed doel. Ja. Dat vind ik ook wel prachtig om te huren. Jongen, dankjewel voor de bijdrage. Michel Bakker had straks karaat met Haap den Mond met den hand beruurd. Ja. Maar ja, dat vond je niet echt de klassieke.
3: Ronde. Ik kom weer terug. Even snel met de rectificatie. Top. Dan ga ik ook met. Alle nummers zijn goed van hun.
0: Ja, zeker. Hè?
3: De nummer met de meeste geldige stemmen ga ik met. Dus ZZ Top. Groetjes, schöne tag.
0: Dank je, schön. We gaan de bie zetten. ZZ Top, weer een stripje. Hallo, Fransje V.
4: Goedemorgen, hey. Pascal en Maarten. Goedemorgen, gloeiwappies. Frans V is op de classic woensdag ook even bij.
0: Dat is een goed, jong.
4: Ik ga weer Mama Spijn en IJzenbrief. Dat is bij de Murphy-gang. Radio,
0: gaan we de bie zetten. En dit is Lex Uiting, vrienden op L1.

0: Kulinarierinnen. Ich fange nicht mit Grafi Deutscher, Marmorstein und Eisenbricht.
1: Ja, aber die kennen nicht. Ja.
0: Schönen Tag noch ein Radio.
1: Radio, Maarten, sind wir geladen kijken. Zeg, we moeten nog maar afstroven. Ja. Wat moeten we afstroven dan met deze zoemer?
2: Wat was het ook alweer?
1: Aan den Noord.
2: Oh ja, Klaus en Klaus, ja.
1: Ja, Noordse kust, die staat erop, hè?
2: Die staat erop, ja.
1: Ja, dus
2: zeker.
1: Dat moeten we niet doen dan, hè?
2: Nee.
1: Maar goed, wat komt er dan weer? Ronald zinnig.
2: Ronald, die zegt goedemorgen. Ik ga ook voor ZZ Top. De groetjes van Ronald en mijn kameroortje Alf.
1: Ach, Alf is er ook weer bij. Ja, kom zo meteen. Tel Raam, Steenberg, Kloor. Maar we hoeven er weinig mee te tellen, want we weten wel wat het is geworden. Huren we zo meteen op Peter Tosh en Mick Jagger. Met Don't Look Back. Hier bij L1 in de L1.

0: Mac, Master Peter Tosh en Mick Jagger, IBLA in de ochtendshow.
1: De volgroeijacht.
0: We hebben net even de balans opgemaakt. Misschien dat Michael nog binnenkomt. Michael, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo.
2: Am Classic Mittwochs.
0: Ja.
2: Unterwegs zur Schule wird noch schnell vorgeglüht. Und dachte ich natürlich auch an Trafi Deutscher und Marmorstein und Eisenbricht. Jungs, euch zwei natürlich störungsfreie Sendezeit und Radio.
0: Radio, dankjewel Michael für deine Beitrag, jong. Welkom. Maar goed, deze is niet geworden deze ochtend. Maar we hebben dan wel gehoord, Frank Beard, bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band ZZ Top, is overleden. En toch dachten de gloeiwappers vandaag van, wetsen wat dommer toen we met mij gewoon. Dus, ja. Zullen we even lekker...
3: De enige ZZ Topper zonder baard, hè?
0: Ja, dat is zo, ja. Maar rockenkoster en drummenkoster...
3: Ja, zeker.
0: Hebben we gewoon een draai als toch een klein beetje een eer betoen. En daarom zitten we op ons Liesker de Bie, de Vurgluur 2026. ZZ Top en de Sharp Dress Man.

0: Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.
1: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Half acht, dit is het LA Nieuws, waar we beginnen met de overlast in Heerlen.
19: Ja, want bewoners van de wijken daar, Heerligheide, Passart en Vrieheide de Stak, willen dat de politie harder optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken. Volgens buurtbewoners worden onder meer ouderen lastiggevallen en ook mishandeld.
20: Hard optreden.
21: Ja?
20: Ja, vind ik wel. Vind ik wel, want dat is al heel lang zo. Hè.
19: Ja, de gemeente heeft de wijken daarom aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bewoners steunen dat besluit, maar twijfelen of het genoeg helpt en willen vooral meer politie op straat. De maatregel geldt voorlopig tot 18 september. De Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels is de grootste particuliere woningbezitter van Nederland. De familie bezit zo'n 7000 huurwoningen verspreid over het hele land, blijkt uit onderzoek van Zakenblad Quote en het Kadaster. Opvallend is dat 5 van de 20 grootste particuliere woningbezitters uit Limburg komen. Ook families en ondernemers uit Heerlen, Maastricht en Roermond staan hoog op die lijst. Een vrouw uit Blerik heeft een slang aangetroffen tussen de kleding. Het dier kroop volgens in de kledingkast, waar hulpverleners werden ingeschakeld. Tijdens de zoektocht meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. Jonge netpython bleek uit het terrarium te zijn ontsnapt. De buurvrouw heeft het dier zelf uit de kast gehaald. En wethouder Luc Bongaerts uit Meersen stapt per direct op. De 71-jarige CDA zegt onvoldoende brede steun te voelen in de gemeenteraad. Bij zijn herbenoeming eind juni stemden 4 van de 16 aanwezige raadsleden tegen hem. Oppositiepartij Brug M had onder meer kritiek omdat Bongaerts niet in Meersen woont en op zijn aanpak van het waterbeleid. Bongaerts was sinds 2022 al wethouder. Het weer in Limburg blijft vandaag overwegend bewolkt. Is het op wat motregen na langere tijd droog. En vanmiddag nemen de buien dan toe. En vooral in Zuid-Limburg kan het dan langere tijd regenen. Tijdens droge perioden wordt het zo'n 21 graden. Raccoon.

0: Het moest eigenlijk ook wel gewoon om de dag mee te beginnen. Het duidt te goed. Maar goed, als deze dag begint, wil zo Ger even weten wat er op de moment allemaal aan de hand is.
1: L1 Media Overzicht.
0: En in de Media Overzicht gaan wij jou vertellen hier in de L1 Ochtendshow. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Donald Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan. Anders gaan de importheffingen alsnog door.
3: Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. Vakbonden willen namelijk dat de werkdruk omlaag gaat. Wat de acties precies gaan inhouden, weet CNV nog niet.
4: Nou, als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
3: In mei leidde hetzelfde conflict voor lange rijen en veel vertraging op Schiphol.
0: Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is fors gegroeid. In het afgelopen kwartaal kwam die ruim 8% hoger uit dan dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Ondanks de geopolitieke onrust, zoals de oorlog in Iran, is de grootste omzetstijging in 3,5 jaar. Dat komt onder meer door de gestegen olieprijzen, zegt deze econoom.
5: Doordat de prijzen hoger zijn, is de omzet ook hoger. Maar er is daadwerkelijk ook meer omzet gedraaid. Er is meer olie verkocht, bijvoorbeeld door de raffinaderijen. De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine, et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar verdienen ze nu heel goed aan. Onder andere omdat dus die blokkade in de straat van Hormuz er is. Nou, er is meer vraag naar andere raffinaderijen buiten die regio en dus ook in Nederland.
0: Ook meldt het CBS dat de machine-industrie, die het al lang goed doet, voor een groot deel heeft bijgedragen aan de omzetstijging. Meer ondernemers verwachten in het derde kwartaal ook een hogere omzet.
3: En dan, de drummer van ZZ Top is overleden. We hadden tijdens de voorgroeier er ook al over, hè? En het werd ook de voorgroeier. Frank Beard was bijna 60 jaar onderdeel van die Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder de karakteristieke lange baard.
0: Ja.
3: En ook was hij de man achter dit intro.
0: Oh, oh. Lekker toch, hè, dit, hè?
3: Ja.
0: En dan komen die andere makkers, hè? Heerlijk, man.
3: Ja, het ging al langer niet goed mee, hoor, met Beard. Eerder deze maand werden er al shows van ZZ Top afgezegd vanwege zijn gezondheid. Hij werd 77 jaar.
0: Woensdag vandaag, de 19 augustus. NEC speelt in de laatste voorronde van de Champions League thuis in het Goffert tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. En de Nederlandse hockeysters die sluiten de eerste groepsfase van de WK voor eigen publiek af in Japan. Ze hebben Gans Biekeproot hier in de Ellen Ochtendshow wat betreft het mediaoverzicht.

0: Iedereen die gewoon mee beginnen. Ik ben benieuwd.
1: Het is een soort van tombola natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Met wie beginnen we vandaag? Nou, we gaan vandaag naar Helmut Weise.
2: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming Volkswijk Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we zwaar behoorlijk weer. We zien lichte grijze, donkergrijze en dreigende wolken goed waarnemen vanuit het zuidoosten.
0: Nou.
2: Als we doorschieten vanuit het zuidoosten richting het oosten, zou daar eigenlijk de opkomende zon waarnemer moeten zijn.
0: Ja.
2: Maar die heeft niet de kracht en de sterkte om doorheen te prikken. Vanochtend is deze reis om 6:30 begonnen en vanavond 20:49 eindigt deze reis. 14:19 nog maar aan daglicht. We merken in de ochtend en natuurlijk in de avond al dat het al vroeg donker is en 's ochtends al langer donker is. Vanuit het oosten richting noorden, ja, ook daar is die zwaar wolken goed waarneembaar. Temperatuur 19 graden, maar het voelt veel kouder aan door die wind. Windrichting momenteel is zuidwest. Er staat een matige wind met behoorlijke windvlagen. Het is wel droog momenteel, maar het belooft niet droog te blijven, zeker in de middag niet. Dus denk toch weer aan die pet, paraplu en poncho. Dan wens je verder toch een fijne dag toe. Radio, hoor.
0: Het zit toch weer somber hoed in de provincie, hè? Jongens.
1: Nou.
0: Maar we moeten wel zorgen dat we de dagen een klein beetje positiever maken. En dat kennen we toch door wat leuke keertjes. Want die keertjes voor Koen, die liggen hier nog. We geven straks nog één keer de opgave van vandaag.
1: En dan gaan we naar André van Maris.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op
0: hallo,
3: deze woensdagmorgen van de Grashoek, de weerwaarneming. Ja, de log zit weer helemaal dicht vanmorgen.
0: Nou.
3: Vandaag ook weer kans op de neurige buien. Er is een heel klein beetje wind op het moment.
0: Mm-hmm.
3: Niet veel. Totaal niet koud. En een graad of 17 vanmorgen. En dat lukt dan in de loop van de middag op nog een graad of 20, 21. En kans op een streepje zon vandaag, maar dat zal niet zo heel veel zien, denk ik. De buien zullen zeker de overhang hebben vandaag. Ja, dan moet ik maar bedoelen met een nat dagje, een beetje weer herfstachtig. Ik wens u in de studio en een hele fijne dag. En radio.
0: Radio. Dat is toch 7 dagen terug in de tiegel, Maarten. Dan was het een schaalsangelbeeld.
1: Ja, toen zag ik wel een blauwe log en spiegel water.
0: Willen de mussen van de dag af, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, er is natuurlijk nu nog één iemand over.
0: Ja.
1: En dat is Peter Meijer.
0: Hoe is het?
1: En ja, dat zegt hij zelf.
4: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio hier van het natuurgebied Raaiweide. Ja, het is vanochtend een grijze ochtend met wat regen. Er is wat wind uit zuid-zuidwestelijke richting, kracht 3 à 4. Voor de rest zal het vandaag een beetje regenachtig blijven. De natuur zal het zeker niet erg vinden, want het is nog altijd erg droog. Voor de rest wordt het 20, 21 graden. Maar dat is het nu ook al bijna, dus de temperatuur verandert vandaag niet zo heel veel. En voor de rest zou ik zeggen, de groetjes en tot morgen.
0: Tot morgen. Ik vroeg me af, als je op de camping zit, hè, bijvoorbeeld in Velden en zo, hè, er zitten al veel mensen. Als collega Ruud van Broekhoven is dat toch geweest? Ik heb hem er net even op de uren straks. Want,
1: ja, zeker.
0: Er zitten al veel mensen bij die het over denken, wat ze wat. We gaan nog even de barbecue ergens anders neerzetten, want als het regent op de caravan tik, dan is dat wel heel vervelend. Nou goed, moeten we straks maar eens even over hebben. Dankjewel allemaal voor het insturen van de weerwaarnemingen. Morgen doen we het weer.
5: Dit is L1.
0: Met Emmy Akkermans.

Schoon dit, hè? Emmy Akkermans, ik heb hem bestreken. Die ene dag hier bij L1 zingt er wel Nederlandstalig. Maar dat maakt gaat niet zo duur. Dus allemaal voorbij komen in de L1 Ochtendshow. En Betse, weer binnenkort kump naar Tegelen. Dan heb ik het over Raccoon. De band waar we deze dag weer kaarten voor weg gaan geven. Ik heb er weer veer voor het klooster. We hebben afgelopen maandag en dinsdag ook al gedaan. Ze zijn allemaal weg. Huppakee. Die moeten oetje print weer. En dan kennen ze zullen laten zien bij de ingang. En dan kennen ze gewoon loesteren naar de band Raccoon. Gisteren hebben we al gezegd van hoeveel leden de band besteedt. Maar vandaag willen we beginnen van de guren. Wie het de zanger van de band Raccoon? Laat het weten via de L1. Dus nogmaals, wie het de zanger van de band Raccoon? Veert u in oor. Gewoon weer in zijn oefening holen. Dus zorg dat ze beschikbaar bus. En ik wens dicht die kaart voor Raccoon in Tegelen. Dit zijn de 4 Tops. Don't walk away.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Leren mediteren, zen.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Hey Remon!
11: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels is de grootste particuliere woningbezitter van Nederland, blijkt uit onderzoek van Zakenblad Quote. Bewoners van Heerlenheide Passhart en Vrieheide de Stak willen dat de politie in Heerlen harder optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken. En een vrouw uit Blerik heeft een slang aangetroffen tussen de kleding. Hij bleek van de buurvrouw en die heeft het dier zelf opgehaald.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
2: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar... Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
6: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
7: Auw.
6: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
8: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
9: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
10: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Zalig Veurde wil zijn wijkfeest organiseren. Maar dan hebben ze wel een tekort aan vrijwilligers. Nou, ga je het dan voor door? Dan gaan we straks over hebben hier in de Ellen Ochtend Show. Maar eerst moeten we toch maar eens even gaan kijken door de regen en alles wat er met samen heen. Want stel die Veurde zit op de camping. Och jee. En wat gebeurt er dan op de camping? Dat is normaal altijd gezellig. We hebben wekenlang zon gehad en warmte. Maar het was toch een beetje de zeuk de laatste tijd. Zo dat zus ook wel dat het ontzettend dor is op sommige campings. Hè? Dat is niks meer van het graas over, Maarten. Dus de...
1: Nee, het is gewoon één steppen.
0: Het ligt wel de prairie, ja, inderdaad. Op de camping in Velden, daar zien de korte boksen opgeborgen, steekt de barbecue onder de luifel en tikt de regen op de caravan. Maar ja, vakantiegangers uit Drenthe die loten zich neer door de veldstroon. En onze collega Ruud van Boekhoven, dit is ook zo op.
2: Fokke en Tineke op de camping in Velden. Het is een beetje mistroostig, hè. De bladeren liggen op de grond, ja, het regent.
3: Een beetje herfstachtig zo, ja. Ja, maar ja, het zij zo.
2: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
3: Ja. Nou, dat hoop ik toch echt niet. Een mooie nazomer is, komt toch ook nog? September kan ook heel mooi zijn, toch?
2: Ja,
3: ja hoor, daar wachten we dan maar op.
2: En waar komen jullie vandaan?
4: Uit Smilde.
5: Drenthe.
4: In Drenthe,
2: ja.
3: Bij Assen.
2: En jullie kozen dit plekje, zo'n prachtig plekje hier, hè? In Velden, op de minicamping.
3: Ja, gevonden via internet. We zagen de plaatjes van die prachtige gebouwen hier. Ja. Nou, ik dacht, dat lijkt ons wel wat.
2: Mooi, en is heel het ook wat bij... het is?
3: Ja, best wel. Ja, mooi dicht bij Venlo. En we hebben het dorpje Velden. Je gaat met een pontje over naar Gruppenvorst. En je hebt alle mogelijkheden. De Maas ligt hier vlak achter. Als je hier naar achteren loopt, hier loopt het Pieterpad naast.
2: Het is mooi, hè, Limburg, hè?
3: Limburg is heel mooi. Maar Drenthe ook.
2: Oh ja, dat is ja. En het is een prachtige caravan die u heeft. Fietsen staan klaar. Onder de luifel. Volgens mij zie ik ook nog een gasbarbecue staan. Maar die kan uitblijven, meneer. Want het is geen weer te barbecue.
4: Nee, maar...
3: Je kan er ook eten op koken. Dus er kan de pan op. Dus van alles kunnen we erop maken.
4: Dus jij hoort het wat mevrouw zegt. We kunnen alle kanten op met de barbecue. En we lekker eten erop koken.
2: Ja.
4: Dus het is altijd goed voor elkaar.
2: Nou, u bent positief ingestemd, hè?
3: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Het is vakantie, dan moet je toch leuk houden. Wanneer... En een dag regen of twee dagen, nou, dan komt het wel weer goed.
2: Wanneer hoorde u de regen voor het eerst?
3: Ja, gistermorgen.
2: Dat is lang geleden, hè?
3: Ja, dat is lang geleden. Ja, dat klopt. Ja, een week of acht of zo wel, ja.
2: En wat zei u dan tegen uw man?
3: Het regent. Kijk, hoor je het wel? Het regent. Maar ja, dat stond ook op de buienradar. Dus dan denk je al, nou, wanneer gaat het gebeuren?
2: Ja. En hoe lang, meneer, heeft u de lange broek al in de kast liggen?
4: Hoe lang als hij in de kast ligt? Ja,
3: ook
4: wel een week of acht. Ja, ook wel een week of acht, jawel. Ja, ik vind het altijd lekker om in een korte broek rond te lopen. Maar ja, met een beetje frisse weer, dan zeg ik van nou, ik trek hem toch aan met oog op. Nou ja, als je ziek wordt, dan heb je hier helemaal niks.
2: Ja, precies. Dan, en zijn de plannen nu aangepast vanwege het slechte weer?
3: Nou nee, we blijven wel hier sowieso tot zondag en dan zien we het wel. En dan, we willen graag fietsen, maar dan pakken we de auto en dan gaan we de omgeving verkennen. En even rondom Venlo. En...
2: U laat het niet nat regenen?
3: Nee, daar houden we niet van. Nee, we houden wel van lekker fietsen, maar wel met droog weer. Ja.
2: Volgende baantje is er weer.
3: Ja, het begint weer. Ja. Ja,
2: snel de caravan in.
3: Zo bedoel ik.
2: Gaat u doen?
3: Wat gaan we doen? Zo, nou, het is 1 uur, broodje eten.
2: Nou, eet smakelijk, hè?
3: Ja, dank je
2: wel. Bij de vakantie nog.
0: Ja, lekker. Ze rotten zich neer door de veldstroom door, hè. Die mensen door helemaal door Drenthe overgekomen naar Velden. Maar ja, niet barbecue, hè, Roger?
6: Zeg, en hoe? Geen wervend gebarbecuen.
0: Ja.
6: Je kent altijd barbecuen.
0: Ja, dat ken ik wel, joh. Dat ken zeker. Ik heb dat wel eens gezien. Dat vroeger hadden we een achterbuurman. Deze zelfs als de diekte sneeuwloop deden nog barbecue. Ja, dat nummeren ze wel de barbecue-keuring bij ons in de buurt.

0: dame van mensenkinder, Ramsky Bamsky.
1: L1 Media Overzicht.
0: De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Donald Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan. Anders gaan de importheffingen alsnog door.
3: Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. De vakbonden willen dat de werkdruk omlaag gaat. Wat de acties precies gaan inhouden, dat weet CNV nog niet.
4: Nou, als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
3: Ja, in mei leidde hetzelfde conflict ook al voor lange rijen en veel vertraging op Schiphol.
0: En het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is fors gegroeid. In het afgelopen kwartaal kwam die ruim 8% hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Ondanks de geopolitieke onrust, zoals de oorlog in Iran, is de grootste omzetstijging in 3,5 jaar. Dat komt onder meer door de gestegen olieprijzen, zegt deze econoom.
5: Doordat de prijzen hoger zijn, is de omzet ook hoger. Maar er is daadwerkelijk ook meer omzet gedraaid. Is meer olie verkocht, bijvoorbeeld door de raffinaderijen. De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine, et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar verdienen ze nu heel goed aan. Onder andere omdat dus die blokkade in de straat van Hormuz er is. Nou, er is er meer vraag naar andere raffinaderijen buiten die regio en dus ook in Nederland.
0: Ook meldt het CBS dat de machine-industrie die het al lang goed doet voor een groot deel heeft bijgedragen aan de omzetstijging. Meer ondernemers verwachten in het derde kwartaal dan ook een hogere omzet.
3: Drentse boeren voeren vandaag actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze organiseren een stikstofmars, legt deze verslaggever uit.
6: Op verschillende plekken gaan ze zich verzamelen en trekken dan langs gemeentehuizen. Dat zal gebeuren met trekkers, met daarop protestdoeken, zoals we die van de eerdere jaren ook kennen. Aan alle 12 gemeenten wordt vervolgens gevraagd of zij openlijk hun steun willen uitspreken aan de boeren. En als dat klaar is, gaan ze naar het provinciehuis in Assen.
3: Ja, de organisatie verwacht meer dan 1000 mensen daar in Assen en zegt dat boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden.
0: En dan komen we alweer eens hebben voor de drummer van ZZ Top, want die is overleden. Frank Beard was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder die karakteristieke lange baard. En ook was hij de man achter dit hele vette intro. 1, 2, dan gaan we weer. Huppakee. Zo. Kent iedereen wel, hè? Give me all your love van ZZ Top. Ja, het ging al langer niet goed met Beard. Eerder deze maand werden al shows van ZZ Top afgezegd vanwege zijn gezondheid. Frank Beard werd 77 jaar.
3: 19 augustus is het. En dan kijken we nog even wat NEC moet doen. Want in de laatste voorronde van de Champions League treffen ze thuis in de Goffert het Noorse FK Bodø Glimt. En de Nederlandse hockeysters, ja, die sluiten de eerste groepsfase van het WK voor eigen publiek af. En ze spelen dan ook tegen Japan.
0: Helemaal bijgepraat in het L1 Media Overzicht. Maar nu John Mayer met Heartbreak Welfare in de L1 Ochtendshow.

0: Rockoon, win je bij L1. Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
0: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: 8:30, dit is het LA Nieuws, waar we beginnen met de overlast in Heerlen.
14: Ja, want bewoners van de Heerlense wijken Heerligheide en Passart en Vrieheide de Stak willen dat de politie harder optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken. Volgens de buurtbewoners worden onder meer ouderen lastiggevallen en mishandeld.
15: Hard optreden, ja vind ik wel. Want dat is al heel lang zo, hè.
14: Ja, de gemeente heeft de wijken daarom aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bewoners steunen het besluit, maar twijfelen of het genoeg helpt en willen vooral meer politie op straat. De maatregel geldt voorlopig tot 18 september. Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels is de grootste particuliere woningbezitter van Nederland. De familie bezit zo'n 7000 huurwoningen, verspreid over het hele land. Dat blijkt uit onderzoek van Zakenblad Quote en het Kadaster. Opvallend is dat 5 van de 20 grootste particuliere woningbezitters uit Limburg komen. Ook families en ondernemers uit Heerlen, Maastricht en Roermond staan hoog op de lijst. Een vrouw uit Blerik heeft een slang aangetroffen tussen haar kleding. Het dier kroop in een kledingkast, waarna hulpverleners werden ingeschakeld. Tijdens de zoektocht meldde de buurvrouw zich uiteindelijk als eigenaresse. De jonge Ned Python bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. De buurvrouw heeft het dier zelf uit de kast gehaald. En wethouder Loek Bongaerts van Meersen stapt per direct op. De 71-jarige CDA'er zegt onvoldoende brede steun te voelen in de gemeenteraad. Bij zijn herbenoeming eind juni stemden 4 van de 16 aanwezige raadsleden tegen hem. Oppositiepartij Brug M had onder meer kritiek omdat Bongaerts niet in Meersen woont, maar ook op zijn aanpak van het waterbeleid. Bongaerts was sinds 2022 wethouder. Het weer in Limburg blijft vandaag overwegend bewolkt. Eerst is het op wat motregen na langere tijd droog. Vanmiddag nemen de buien dan weer toe en vooral in Zuid-Limburg kan langere tijd regenen. Tijdens droge perioden wordt het maximaal 21 graden.
16: Liefde voor Limburg, dit is L1.
17: De L1 Ochtendshow.

0: Lekker man, UB40 met Gangsta Down, EBL1 in de L1 ochtendshow. Ja, Maarten, toch even de verskundig. Wetstig weer Zoef de Haas is.
1: Zoef, zoef.
0: Ja, nee joh, dit bedoel ik. Meneer de Raaf, kent ze de monnik?
1: Meneer de Raaf?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, die ken ik nog wel. Zat hij niet altijd in het praathuis?
0: Ja, in het praathuis, ja. Maar ja, een glaasje grenadine was het.
1: Ja, zo is het.
0: Had ze ook nog Truus de Mier?
1: Piep.
0: Dat was volgens mij Juffrouw Ooyenvaar, of niet?
1: Nee, Juffrouw was Truus de Mier.
0: Oké, en dan had ze al nog Border Wolf.
1: Ja.
0: Nou, we hebben het...
1: Lodieke de Vos.
0: Ja, die ken ik ook nog wel. We hebben het dan over.

0: Fabeltjeskrant.
1: Stel wat ik nieuws over de Fabeltjeskrant. Het schoone is dat er natuurlijk een heel goed archief is. En als ze die een klein beetje was onderdompelen in nostalgie, kent ze nu op YouTube terecht. Want al die afleveringen zien binnenkort terug te kieken van het kinderprogramma. En die hebben ze allemaal gedigitaliseerd. De kleuren zijn verbeterd, het geluid is verbeterd. Eerste 10 afleveringen die zien gisteren online gezet. En ik heb elke dag weer een nieuwe aflevering voorbij.
2: Prachtig, was het eerste in het zwart-wit ook.
1: Ja, zeker. 1968, de allereerste keer dat het op televisiebasis doorgegaan tot 1989. En iedereen kent het verhaal. Ik heb stiekem net even gekeken onder de uitzending. Het zit er inderdaad zo super strak goed, ze hebben het nog nooit gezien. Maar ja, veel vroegers af, dat is allemaal in het Nederlands. Is er ook een Limburgse versie van de Fabeltjeskrant? Nou, daar zien er niet te zien. Maar wanneer het is, kan er komen natuurlijk. Maar dat zien er wel aan het einde te zeggen in het dialect. Onze collega's van Omroep Oost hadden er einde van. Loes er mee.

0: ja, ja, ja, ja.
1: Ob was doch in de Läschen steht,
0: yeah.
1: Is hoog met de deurs in Bos hier geht.
0: En snap ze de biertje? Verstijgt ze de biertje?
2: Nee.
0: Het liep wel een klein beetje op Limburgs, hè?
2: Het wel gaat Limburgs in zich, ja. Maar dicht hebben ze toch ook een meneer de Oehoe in Hoes?
0: Ja, af en toe heb ik wel een klein beetje...
2: Kan ze toch een beetje de platte versie van maken?
0: Moet ik dan even...
2: Ja.
0: Moet ik het proberen?
2: Want ja,
0: moet ik
2: probeer het eens even. Mm.
3: Ja, ja, beste kijkbeurskinderen, zet de radio maar wat harder.
2: Op zijn plat?
3: Oh, zing ik hupske koffie in en loesten door de ochtendshow met Pascal en Maarten.
2: Zo, even live, hè?
0: Kan ik er even... Zal ik er een maken? Dat is de morgen kan op de
2: huur. Ja, dat

0: Kings and Queens hier in de LA in Afternoon Show. Waar we dit oer geneerd weggegeven, de kaarten voor Koen. Door het volgende oer, misschien besticht wel een winnaar. Stel je voor dat ze winnaar was bij de shotterie. Maar heeft ze misgeschoten, hier is ze dit. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Maar als ze dus groot raak geschoten hebt, heb zelfs de vogel afgeschoten. Dan kreeg ze zelfs een koningszilver om. Ja, dat is waanzinnig, Huur. Koningszilver. Het gaat voor dicht, Maarten. Ik had best wel een keer als koning van de shotterie door de schotters in willen lopen. Maar goed.
1: Had ik wel eerst een vogel af moeten schieten.
0: Daar hebben ze de vogel. Ja, dat is al even wel een gekheid op een stukje. We kennen allemaal van het verhaal, want half juli, toen vertelde het verhaal van Frans Brouwer van de voormalige shotterie Sint-Andreas in Maasbracht. Hij wilde het koningszilver overdragen aan de gemeente Maasgouw, maar wachtte er al jaren op. Gisteren kwam dan uiteindelijk de handtekening en werd het zilver overgedragen aan wethouder Snijkers.
2: Al had ik 5 jaar moeten wachten. Ja, dat was het zeker waard.
3: 3 jaar lang wachtte Frans op de overdracht van het koningszilver van schutterij Sint-Andreas aan de gemeente.
2: We kunnen niet anders, omdat in onze statuten staat, we moeten overdragen aan de gemeente. En eigenlijk is het een kwestie van 5 minuten.
3: En vandaag is dat moment eindelijk daar.
2: Dat ik dit nu kan afsluiten, dat het nu echt op de plek is waar het hoort. Alleen de herinneringen die ik eraan heb, die zijn zo heel groot. Dat gaat daar wel doorheen, ja.
3: Waarom het zo lang geduurd heeft?
4: Nou, we zijn het traject 3 jaar geleden ingegangen samen met de heer Brouwer. En gedurende het traject kwam het hele bericht rondom het oudste schutterszilver wat er wordt. En toen hebben we gezegd, daar gaan we eerst alle focus op leggen. En dan gaan we daarna met dit schutterszilver weer aan de gang. Maar ja, vandaag vind je inderdaad de overdracht plaats.
2: Hetzelfde als ik toen het uniform aantrok, ging er heel wat door me heen. En nu ook. Ik ben blij dat het achter de rug is. Ja, daar ben ik blij om. En het is op een plek waar het hoort. We hebben getekend. En het is nu aan de gemeente en zeker aan de heer Snijkers wat hij ermee gaat doen. En hij heeft me dingen beloofd en plofte maakt schunt.
4: Nou, hetzelfde wat we nu vandaag in ontvangst hebben, dat gaat dadelijk naar het Schutterijmuseum in Stijl. En het oudste zilver wat we hadden en daarom zit er gewoon heel veel tijd in. Dat zien we kijken wie we dat op een mooie manier kunnen ontsluiten voor de gemeenschap, dat iedereen dat ook kan zien.
2: Dat we dit hebben terug kunnen vinden uit 56, dat was al een heel uniek iets. En ja, we zijn tevreden en we gaan tevreden naar huis. En ik ga daar een lekker potje bier op pakken en ik proost daarop.
0: Ja, dat duurt op een gewoon ook. Lekker potje bier, dat is allemaal weer goed gekomen. Nu is het allemaal hier bij L1 in de ochtend.

0: waanzinnig verliefd. IBL 1. Och, dat is niks zonders als waanzinnig verliefd zin. Hè? Lekker vlinders in de boek vullen. Heerlijk van het tijd. Ja, we gaan toch even Romein Maarten. Nadien domplaatsje. Want ja, een wijkfeest organiseren, ja, dat is één ding. Maar dan moesten we natuurlijk wel mensen hebben die het feest gewoon organiseren. En die kwam ze achter dat een hoop vonden dat het toch flink puzzelen was. Hè, door een tekort aan vrijwilligers hebben gehuurd.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Daar hebben ze een nummer gegeven van Helmi van wijkteam Hoogvonderen. En Helmi hebben we nu aan de lijn. Helmi, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dat is toch wel nijpend, hè? Een wijkfeest organiseren en tekort hebben aan, ja, aan vrijwilligers. Wat is op dit moment al gesneuveld door bij dat wijkfeest?
2: Nou,
0: er is
2: toch helemaal niks gesneuveld. Voor zijn mensen die altijd in de actie zitten. En wat je misschien gezien hebt, een oproepje van ons,
0: ja,
2: op Facebook.
0: Mm-hmm, dat hebben we gezien, joh.
2: Ja, dat dacht ik al. En wie dat normaal gesproken zo zei, vergeet als je op Facebook zit, dat werd gelezen. Dat vind je natuurlijk ook heel fijn als dat gelezen werd, want je wilt mensen bereiken.
0: Mm-hmm.
2: En welke mensen willen we bereiken? De mensen uit de week natuurlijk, want daar gaat het om. Mensen willen van Geer informeren dat we allereerst een weekfeest hebben.
0: Ja.
2: Dat hebben we sinds een

0: aantal jaren de laatste zaterdag van augustus. Dat is in meestal de showvakanties voorbij. En dan zijn, ja, ze horen dus alle mensen weer terug in de week. En dan begint het hier te borrelen. En dan willen we een leuk weekfeest organiseren. Alleen, ja, was wat bekkersuurs. Ieder activiteit heeft vrijwilligers nodig. Mm-hmm. En omdat we ook midden in de zomertijd dat feest gewoon organiseren. Alles staat op papier, alles staat in de stijgers. Maar dat heeft ook te maken met mensen die nog op vakantie zijn.
1: Zeker.
0: Ja, en dan is het ook zo van... jongens, we gaan het organiseren. Wij willen dus mithelpen. En waar we nu een beetje mee zitten is... ik noem het maar even bij naam. De barbecue, dat is best wel een stevige poot van de organisatie. Daar zoeken we nog het minste voor. En voor het schminken en voor het voetbalveldje. De rest staat alles goed in de stijgers. Oh. Maar wat we vooral ook hopen is, en dat zoals ze dat nu net hebben, het weer.
1: Ja, dat is altijd net, hè. Zoals ze nu net hebben, hè. Maar goed, we hebben nog even, hè.
0: Ja, het is nog anderhalf week. Maar wat gaat het weer? We kunnen een hele hoop regelen. We kunnen het rijbeurt hebben van niet de Tokio, maar het weer, dat lukt zich niet regelen.
1: Ja, maar de barbecue gaat dat doen, ja, niet door, want had je er in eerste instantie geschrapt.
0: Nou, op dit moment staan we erin dat hij niet doorgaat. Want ja. van een heel groot weekfeest gaan we naar een iets kleiner, aangepast feest. Maar mocht het zijn dat er alsnog een hele bulk mensen zich ook zo aanmelden als vrijwilliger, dan willen we er zeker over nadenken. Maar de tijd is nu kort. Hè. Volgende week zaterdag is er al zoiets.
1: Mm-hmm. Ja, dat is nog maar even. Maar ik kan me best voorstellen, zei ze het zelf ook al, veel mensen op vakantie geweest. Die huren dat nu. Hè, die hebben nog neer op Facebook gekeken. Dat die denken van, nou, we moeten straks nog even contact opnemen. Kennen ze dat dan ook gewoon weer via Facebook doen?
0: Ja, zeker. Daar zijn we heel blij met. We zijn sowieso blij met mensen die achter onze activiteiten staan. Zeker.
1: Dus een barbecue man of vrouw zoek er nog en neem eens voor te schminken.
0: Ja, ik heb iets voor het schminken en toezicht bij het voetbalveldje. En daar zijn we altijd heel blij met als mensen zich melden.
1: Dus het is dat voor zelf al gaat te doen, want ze waren veel wel even gekomen.
0: Ja, prima. Die is goed.
1: Ja, dat dacht ik al. Nou, Helmu, heb je nu een groot publiek bereikt via L1. Ik neem aan dat het allemaal wel goed gaat komen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. En ik zou zeggen, hij is op de hoogte.
1: Ja, zeer zeker. Dover. En ontzettend veel plezier volgende week met het weekfeest van Hoogvonderen.
0: Oké. Groetjes.

0: zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
1: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
0: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
1: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
2: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
3: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
2: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij vivantes.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Niet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Hey Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels is de grootste particuliere woningbezitter van Nederland, blijkt uit onderzoek van Zakenblad Quote. Bewoners van Heerlenheide Passart en Vrieheide De Stak willen dat de politie in Heerlen harder optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken. En een vrouw uit Blerik heeft een slang aangetroffen tussen de kleding. Hij bleek van de buurvrouw en die heeft het dier zelf opgehaald.
13: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
15: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
14: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
16: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
14: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20.
9: 3 van 9, alleen verkeer. Goedemorgen Marcel.
17: Goedemorgen. Van Maastricht naar Eindhoven, net voor het knooppunt het Vonderen. Steen in een vrachtwagen stil op de rechterstrook.
9: Hoi, succes. Dankjewel. Jojo, jong. Dankjewel voor de melding. We gaan even met je meekijken. Inderdaad, dat klopt. Op dit moment een vertraging van 10 minuten.
18: Hey Frank.
19: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
18: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
19: Oh ja, joh.
18: Gereedschapkist, meterkast.
19: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
18: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
19: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
9: Top! Jij blijft Bob.
18: Maf Kees.
19: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
20: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.
21: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
22: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
23: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Jongens, daar ben ik het dan in. Van maken ik wakker met kaarten voor Koen. Gaan we dit uur weggeven hier bij Alleen en Straks Enne. Gaan we het hebben over Enne. Eerst op televisie, Enne. Vroeg zelfs een t-shirt met Enne. Heb ze nog gezien, jong?
1: Oog Enne.
0: Maar goed, eerst even naar Heerlen. Want een schietpartij afgelopen weekend was de druppel. Na weken van overlast door jongeren heeft burgemeester Roel Wever een deel van Heerlen uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan de politie er onder meer preventief fouilleren. Bewoners zeggen, ingrijpen werd hoog tijd. Onze collega Maurice de Heus ging de wijk in.
2: Jongeren zorgen in deze wijk voor ontzettend veel overlast de laatste weken. En afgelopen weekend werd hier in de Tulpstraat zelfs geschoten. Het bracht de burgemeester van Heerlen ertoe om deze wijk uit te roepen tot veiligheidsrisicogebied. En dat werd hoog tijd volgens de inwoners.
3: Ik denk dat het goed is. Ik denk dat er wel perk en paal moet worden gesteld aan de gebeurtenissen die hier allemaal worden gepleegd.
4: 8 jaar tot 14, 15, 16. Die hier mogen ze op die fatbike. En die zijn de mensen, die oude mensen, die in een rolstoel zitten, of weet ik veel, hoe anders. En die zijn ze de mensen aan aanvallen. Trekken ze de mensen uit en vallen ze de mensen op de grond en slaan die mensen. Net nooit geleden hadden ze een Poolse man aangeslagen op, hier in het park.
5: Ze hebben mensen uit de scootmobiel getrokken en zo wat. Ja. En met eieren gooien.
2: Burgemeester Roel Wever, verantwoordelijk voor de openbare veiligheid, wil verder geen toelichting geven op zijn besluit om deze wijken uit te roepen tot veiligheidsrisicogebied. De inwoners ondertussen roepen de gemeente vooral op tot actie.
5: Hard optreden.
2: Ja,
5: ja, vind ik wel. Vind ik wel, want dat is al heel lang zo. Hè.
4: Ja, zeker. In eerste geval, mijn mening is dat bij de ouders eerst gaan en met ouders praten. En dan met de kinderen. Van een kind van 8 jaar, van 10 jaar, dat weet niet veel.
3: Ik vind het wel goed dat de burgemeester doorpakt.
0: De burgemeester pakt door. Het hele verhaal is te lezen op onze nieuwsite lanews.nl. Dit is another M54 Ultra. Talk to you in the LA Nofton Show. En de oer worden we weg gaan geven. Kaarten voor Raccoon. En dan nog even terug gaan kijken. Nog gisteren. BNB voor Liefde. En want dat is een belangrijk woord geworden.

0: Kom schon, gewoon allemaal uit Remuins. Sophie Albert met die gewassen vreugde had. Zijn meer ervan. Kessel Loester, 24 open dagen op ons kanaal. Pladdenweg.nl. En nu we het toch hebben over Remuins en over de muziek te uit Remuins. In Remuins hebben ze ook een bepaald woord. Dat het Enne. Enne. En Enne. Pas gisteren te zien op landelijke televisie. Een B&B voor liefde. Dat kijken we natuurlijk ook. En er zitten nog veel Limburgs tenminste in Maybe Enne. En die zeggen ook Enne Maarten. Lekker water krieven hem. Heerlijk jong. Maar goed, we moeten toch samen maar eens even terug gaan kijken nog gisteravond. In één keer om 8:55. En toen had ze me gisteren al gewaarschuwd van de komende nieuwe man. Het tentonele door. En die had een t-shirt aan. Ik zeg, wat is dat nu? Een t-shirt met Enne erop.
1: Zeker. Het was een slager.
0: In de slechter, ja.
1: Hij zag er behoorlijk bourgondisch uit. Maar hij was ook op- en top Limburger.
2: Ik ben zo ontzettend bourgondisch, dat kun je niet voorstellen. Dus ik houd van een goede leven, dat is ook te zien. Ik vind een goed glas wijn heerlijk. Ik vind een pot bier geweldig. Ik eet heel graag in een bistrootje, maar ik eet ook heel graag exclusief. Ja. Het leven is één feest en daar moet je van genieten. Schitterend. Ik ben ontzettend trots dat ik Limburger ben. En dit woordje, Enne, dat betekent eigenlijk alles. Het betekent van, hoe gaat het, Enne? Maar dat betekent ook van, hoe gaat het? Enne. Maar dat betekent ook van, Enne. Enne. Als een Limburger een Limburger tegenkomt en hij zegt Enne, het enige antwoord wat hij geeft is ook Enne. Dat is van deze kant, hè. Het is de bevestiging van, hoi. Ik ben 61 en dan wordt het wat moeilijk om te daten. Want veel vrouwen zijn nog altijd op zoek naar de prins op het witte paard. En ja, helaas, die is er niet meer, die is al bezet. Dus er is nou een oude knol wat erop zit. Een oude knol met een oudere man erop. Daar zullen ze het dan mee moeten doen.
0: Nou. Maar goed, heel wel van de begonnenste leven natuurlijk. Dat duurt nog wel. En dan zei toch, kijk maar eens even naar mee. Ga je van de snackbar, het zit er allemaal een beetje gewelfd uit aan de voorkant. Maar dat is toch heerlijk om zo'n man te zien. Ja. Dat je gewoon zegt, ik ga je van het Limburgs. Ja, dat heerlijk, dat vinden we prachtig. Net er nog oedroog. En dan zeker door voor een nationaal publiek. Ja, dat was ook de eerste woord bij de cursus Remuins voor beginners, hè. En ja. Ja, we weten het allemaal. Verblijven de volgende hier, en zeker de Limburgse deelnemers, CBLA. Maar doen Nelly Furtado, Say It Right in de L.

0: in de ochtendshow. Deze ochtend te maken met een klein probleem op de snelweg. Roger, wie is het op dit moment, jong? Proor eens even bij.
1: Hey, Pascal en Maarten. Even een update over het verkeer op de A2. De oprit in Esch is ook aangeschoten. Dus dan komen ze de snelweg neer op. Ze zien nu maar alles om het ruimen. De vrachtwagen is weg. Dus het zal zo meteen wel weer beginnen te lopen. Goedjes, Roger.
0: Roger, dankjewel, jong, voor die bijdrage. We zitten toch nog een kleine 10 minuten door. En dan zijn de problemen ook weer opgelost. We hadden net over de cursus Gemeuns. En dan kregen we gelijk weer heel veel appjes van onze loesteraars. Die zeggen we, ja, maar kent je de ene cursus Gemeuns nog? De allereerste, veel beginners. Ja, natuurlijk kennen we die. Zullen we hem nog even een keer doen, Dan?
2: Ja.
0: Dat komt er, hè?
3: Les 1. Hoe gaat het met u?
4: Anne? Anne?
3: Met mij gaat het goed.
4: Ook Anne.
0: Ja, inderdaad, ook Anne. Duim je toch weer gelijk, denk je, aan Mikey. Mikey, ja, hadden we gisteren en er zal binnenkort wel weer met genuus komen.

0: Raccoon. Win je bij L1.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
4: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Het is 9:30, dit is het LA Nieuws, waar we beginnen met de overlast in Heerlen.
9: Ja, want bewoners van de Heerlense wijken Heerlerheide, Passart en Vrieheide de Stak willen dat de politie harder optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken. Volgens buurtbewoners worden onder meer ouderen lastiggevallen, maar ook mishandeld.
10: Hard optreden? Ja, vind ik wel. Want dat is al heel lang zo, hè.
9: De gemeente heeft de wijken daarom aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bewoners steunen dat besluit, maar twijfelen of het genoeg helpt en willen vooral meer politie op straat. De maatregel geldt voorlopig tot 18 september. Een man uit het Belgische Lanaken moet 7 maanden de cel in voor het aanrijden van een motoragent in Roosteren. De man probeerde vorig jaar dronken en zonder rijbewijs aan een alcoholcontrole te ontkomen. Tijdens de vlucht wisselde hij met zijn toenmalige vriendin van plaats achter het stuur, waarna de auto tegen de motoragent botste. De agent raakte gewond en kan niet meer als motoragent werken. De koningspython die in Roermond vermist werd, blijkt al die tijd gewoon thuis te hebben gezeten. De 90 centimeter lange Luna had zich verstopt achter een muur in de badkamer van een woning aan de Minderbroedersingel. Na de verdwijning werd ook de stichting Amivedi ingeschakeld en kregen buurtbewoners het verzoek uit te kijken naar de slang. De Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels is de grootste particuliere woningbezitter van Nederland. De familie bezit zo'n 7000 huurwoningen verspreid over het hele land, blijkt uit onderzoek van Zakenblad Quote en het Kadaster. Opvallend is dat 5 van de 20 grootste particuliere woningbezitters uit Limburg komen. Ook families en ondernemers uit Heerlen, Maastricht en Roermond staan hoog op de lijst. Het weer in Limburg blijft vandaag overwegend bewolkt. Eerst is het op wat motregen na lange tijd droog. Vanmiddag nemen de buien toe en vooral in Zuid-Limburg kan het langere tijd regenen. Tijdens droge perioden kan het nog zo'n 21 graden worden.
8: Pak even weer kijken naar het verkeer, want er is wederom een update van onze grote vriend Roger. Goedemorgen, joh.
11: Ja, we blijven even updaten.
8: Kom maar.
11: Samen de A2 moet de hoogte van het Eibense Doors. Zit net achter de brug in zuidelijke richting. Van een vrachtwagen met een klaphand. Daar zal dadelijk wat energie proberen aangesloten.
8: Oh, dankjewel voor de melding.
12: Liefde voor Limburg, dit is L1. De L1 Ochtendshow.

in de L1 ochtendshow. Eindnemers, het de kluis. En in die kluis stel ik de kaarten voor Koen Holster er even vier keer te zoet, Maarten. Moet ik gewoon die zoemetijn weggeven. Aan Emers, de ons zoemetijn amper kan geven op de vroeg. Wie het de zanger van de band Raccoon? Heb ze die vanmorgen aangemeld via de app? Hij de telefoon in de gaten. Dit is

je kan even over mijn dicht wel gebeuren. Ik weet het niet, wat gaat er dan gebeuren? Geen idee, ik kan ook nog maar gebeuren. David Bowie en Tina Turner, tonight in de L1 Ochtendshow. Zal ik even een mapje zingen, Maarten? Deze even met me mee, dan gaan we 1, 2, 3, 5.

0: die meedoen met het spel om die kaarten voor Raccoon. Dat is Sandra Helze uit het stedje van Lol en Plezier. Goedemorgen, Sandra.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, de Christelijke kriebels als ze dat bij u of hè?
1: Ja, zeker. Dat is een prachtig nummer.
0: Best wel op de parkfeesten geweest.
1: Ja, dat ben ik zeker geweest.
0: Heb je die gezien volgens mij, of niet?
1: Dat weet ik niet, dat ze niet gezien
0: Of heb ze niet als een grote lange tover gezeten met allemaal worsten op en chips?
1: Ja, ik heb wel zien zitten.
0: Ja, precies wel.
2: Net even langsgekomen.
1: Wel langsgekomen, maar niet aangekomen.
0: Ah, had ze moeten doen, had ze van die schoenen en een zuk kennen krijgen. Maar goed, voor jou, dobberde weer.
1: Dat heb ik gezien op Facebook. Ja,
0: zo is het wel. Sandra, we hebben een ding voorgesteld en die vroeg die luidde als volgt. Wie het de zanger van de band Raccoon?
1: Dat is volgens mij Bart van der
0: Weijden. Hartstikke goed, dat is inderdaad Bart van der Weijden. Ja. Dat is een echte fan van Raccoon.
1: Nee, dat niet, maar ik vind wel leuke muziek.
0: Zeker, maar ik heb maar al 4 keertjes... en Maarten had de sleutel van de kluis. Die heeft er opengemaakt en die zei tegen mij... Ja, Pascal, je hebt ze die 4 keertjes. Geef ze dan maar aan Sandra.
1: Geweldig, leuk.
0: Wil je geen ze meenemen?
1: Sorry?
0: Wil je geen ze meenemen?
1: Nou, nou, ik kwam in de partner, Jaap. En verder moeten we even kijken.
0: Ja, joh, dan heb ze nog even 10 tijd ervoor, want dit is pas in september, hè. We gaan wel ontzettend veel plezier wensen door de dolen van tegen. Ik heb ze met de fiets gewoon als goed beer is.
1: Ja, dat gaan we zeker doen, denk ik.
0: Goed zo. Veel plezier. En dank voor meedoen, hè.
1: Super, ook bedankt, hè.
0: Jojo. Hoi.

0: kon weren, dan zorgde het voor volle zalen. De vereniging liep leeg en uiteindelijk werd het boek nooit gedwongen gesloten. En van het laatste geld dat door de gemeenschap bij elkaar werd gebracht, kochten ze een bankje en hij kwam met koffie naar het bankje om te praten over de mooie tijd van Comedia.
1: Het is jammer dat het bankje er staat, maar het is ontstaan uit het opheffen van een vereniging, toneelvereniging Comedia, die meer dan 100 jaar heeft bestaan. Jammer dat we helaas hebben moeten besluiten om te stoppen, want het is toch weer een vereniging die ter ziele gaat na zoveel tijd. Maar ik merk ook dat in de omgeving het toneelspelen een beetje op de achtergrond is geraakt. Mensen hebben andere interesses. De oudere generatie vindt het heel jammer dat we er niet meer bestaan. Want die kwamen jaarlijks trouw kijken. Maar helaas, ik denk wel als hier iemand zit dat er wel gelachen wordt. Ja, daar ga ik wel vanuit. De naam spreekt al voor zich, dus ik denk dat dat wel werkt.
2: Nu is het bankje wel een beetje ondergepoept door de vogels.
1: Ja, dat past eigenlijk niet bij onze vereniging. Het zou eigenlijk een mooi fris bankje moeten blijven. Met veel humor, maar misschien zien de vogels de humor ervan in. Nou, het begint met Sinterklaas, mijn eerste stuk. Dit is al een heel oud boek. We hadden een privéfotograaf die jaarlijks de foto's maakte. En die had gewoon zijn eigen stijl. En op zich is dat heel leuk, want zelfs toen we al digitaal foto's maakten, lieten we hem toch ieder jaar ook foto's maken. En hoofdzakelijk hebben we dus comedie gespeeld. Drama en crime sprak het publiek niet zo aan.
3: Nee. Er moest gelachen worden.
1: Er moest gelachen worden.
3: Ja. Ja. Maar het boek is dicht.
1: Ja.
3: En gaat niet meer open.
1: Nou, voor mij gaat het nog vaker open. Ik kijk er toch wel regelmatig naar.
3: Ja. Maar de toneelvereniging.
1: Voor de vereniging is het boek echt gesloten. Ja. Koffie hoort erbij.
3: Wat denkt u dan als u op dit bankje zit?
1: Dan denk ik terug aan die goede oude tijd dat we op het toneel stonden. En ook de spanning vooraf. En dan ieder jaar zei je weer van waarom doe ik dit? Maar daarna had je ook de kick van nou, we hebben het toch weer gedaan.

0: Ach, zie maar, wil kijken. Jongen, jongen, wat er nu weer op de kalender staat.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, houd je maar vast. Enrique Iglesias met de pingpong song. Op deze dag hebben Sandra Hels in de uitzending gehad. De baaswinner van de recoenkaarten. Het Bengske Ruud van Broek over morgen weer een uur verhaal. Hadden we de fabeltjeskrant in de dialect. Een verrekende camping in Velden. De overlast in de Heerlense wijk. Het wijkvier is in Hoogvonderen. Ja, door ze nog vrijwilligers zochten. En het B&B voor Liefde shirt met Anne erop. Maar, Anne... Wat is het woord van vandaag? Tel het woord, ben benieuwd.
1: Ik zal er even naar te kijken.
0: Maar?
1: Smeken zeker.
0: Smeken?
1: Wie? Smeken zeker.
0: Wat is smeken zeker?
1: Een broekplasser.
0: Boah! Gaan we de pamper om, lullen hier om, hè? Dat mogen het, hè? Boah, dat mogen ze niet door, jong. Nou, zeker als ze dansen, maar ze op de dansvloer, dan allemaal droppeltjes daar. Ja, goed. Zometeen kregen we goed de regio met Ruud en... Nee, met Rianne, hè?
2: Ja, met Rianne.
0: Rianne
2: is er nog 2 dagen, dan gaat ze met vakantie.
0: Kijk, jou op met vakantie.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
2: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
1: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hey Remon!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een 27-jarige man uit het Belgische Lanaken moet 7 maanden de cel in voor het aanrijden van een motoragent in Roosteren. Hij probeerde vorig jaar dronken en zonder rijbewijs aan een alcoholcontrole te ontkomen. De Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels is de grootste particuliere woningbezitter van Nederland, blijkt uit onderzoek van Zakenblad Quote. En de Koningspython, die in Roermond vermist werd, blijkt al die tijd gewoon thuis te hebben gezeten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden.
13: Vakantie. vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, €7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, €7. En AH donuts, koekjes.

een bar song om 10 uur 's morgens voor hem. Och nee, te doen zo snel L1. Goedemorgen, leuk dat ze erbij is. Dit is hoe de regio overkomen in de ganse provincie. Al vroeg ik me intussen aan of ik dat wel moet doen. Want eerst wordt er al een python ontsnapt in Remung. Dat bleek uiteindelijk gewoon toes te zitten. Ik kom er vanmorgen achter. En gisteren is er nog een python ontsnapt in Blerik. Een inwoner door hij de schrik van haar leven biedt openmaken van haar kast. Had het tot haar eigen grote verbazing een net python tussen de kleren gevangen. Dierenpolitie Venlo B zal worden uiteindelijk B. Al snel bleek de oplossing dicht bij hoes te liggen. Want de buurvrouw meldde zich als eigenaresse van die slang. Wordt uit het terrarium geglipt en op avontuur gegangen. En hoe vroeg ik me af, achter wieveel vuurdeuren zit nu een python? Ik weet niet of ik het wil weten, ik vind het een beetje spannend. Maar goed, tot nu toe is het in ieder geval allemaal goed gekomen. En het zien nog allemaal wel mee te vallen met wie gevaarlijk die dieren zijn. Maar je moet er niet aan denken. Dan is er goed nieuws voor de vastelovensvierders. Want de kinderen alles online kopen tegenwoordig. Maar moesten dat wel doen. Grote bekendheden zoals Carnavals Wiert en Heerlen zijn weer terug. Een half jaar geleden wordt de winkel gesloten, maar er is nu weer geopend. En ik moet natuurlijk niet te veel reclame maken, maar ik ben blij dat ze ook voor de vastelovend gewoon weer fysiek de winkel in kent. Dat ze die dingen even kunnen uitproberen en dat ze de kind voorbereiden, want de wet zit daar. Nu langzaamaan sleden weer, dan komt de elfde er toch wel weer aan. Zo is het gewoon.

0: Het liek op een gewone kledingwinkel, maar afrekenen, dat hoeft hier niet. Na een succesvolle eerste editie organiseert de Bonte Specht in Maasbree opnieuw de Bonte Ruil. Volwassenen kunnen door kleding inleveren en tijdens de ruildagen gratis gaat niets uitzoeken. Urs Brechtje Peters van de organisatie.
1: Ja, dit is allemaal kleding die we tot nu toe in ieder geval hebben ingezameld voor de Bonte Ruil. En dat is dus een kledingruil waarbij mensen de ene week kleding in kunnen leveren. En de week daarna kunnen ze het iets komen uitzoeken. Ja, het idee is echt om een duurzame actie op te zetten. Een stukje duurzaamheid als het gaat om kleren. Maar ook wel om nog meer verbinding ook te krijgen en te hebben met de inwoners van Peel en Maas. Want we zijn natuurlijk de Bonte Specht. Dus vanuit de Bonte Specht doen we dit. We zijn een open inloop. We zijn er voor alle volwassenen van 16 plus. En het is gewoon een hele leuke manier om ook weer nieuwe mensen te leren kennen. En misschien andersom ook, dat ze ons leren kennen. En je merkt gewoon hoe leuk het is en gezellig het is om samen hier uit te zoeken de kleren met een kopje koffie erbij. Nu is het nog inleveren en 24, 26 en 28 augustus kan er uitgezocht worden. En ik zou heel even kijken op onze website, dat is debontespecht.org. Daarop staat eigenlijk alle informatie die je moet weten, maar ook de tijden waarop je kunt uitzoeken. We beginnen met een max kledingstuk van max 5 per persoon. Maar we merkten vorig jaar al, we hadden zo ontzettend veel dat we dat op een gegeven moment helemaal los hebben gelaten en gewoon gezegd hebben, nou kijk maar eens waar jij blij van wordt. Dus in principe niks als je echt denkt van nou, ik voel me toch bezwaard of ik vind het toch echt wel leuk om iets terug te doen, dan kan dat ook. Dan hebben we hier een eigen bijdragepotje. En wat ons betreft, ja, mag je daarin doen wat je wilt. Dat kan een euro zijn. Maar als jij denkt van nou, ik heb een hele leuke dienst die ik graag wil aanbieden. In de breedste zin van het woord, dan mag dat ook.
0: Brechtje Peters van de organisatie van de Bonte Ruil in Maasbree. Laat ik verrassen dan. Volgende week kunt ze dat terecht.

stik net grappend nog even. Dan is het alweer 11e van de 11e. Maar op de Facebookpagina van het LVK Zinnige Dochelhuur ben je al begonnen met het schrijven en componeren van de Vastelovensslager van 2027. De Vastelovensharten beginnen weer sneller te kloppen. En daarop zijn nog al het reacties. Ik denk dat vooral eentje kunnen we verwachten van Dwayne Horbach, de ZS Bino Aaf. Allemaal hartjes van Ivana. Ik zie nog weer een stopleeg en een feesttoeter van Joy Blijdenstein. Dus de eerste inzendingen, die kan volgens mij al noteren.

for a Koen. Win je bij L1. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het is 10:30, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bonnemaiers.
6: De koningspython die in Roermond werd vermist blijkt al die tijd gewoon thuis te hebben gezeten. De 90 centimeter lange Luna had zich verstopt achter een muur in de badkamer van een woning aan de Minderbroedersingel. Na de verdwijning werd ook de stichting Amivedi ingeschakeld en kregen buurtbewoners het verzoek uit te kijken naar de slang. Na 3 jaar wachten is het koningszilver van schutterij Sint Andreas officieel overgedragen aan de gemeente Maasgouw. Dat moest gebeuren omdat de inmiddels opgeheven schutterij dat in de statuten had vastgelegd. Voorzitter Frans Brouwer is opgelucht.
7: Toen het uniform aantrok ging er heel wat door me heen. En nu ook. Ik ben blij dat het achter de rug is. Ja, daar ben ik blij om. En het is mijn plek waar het hoort. We hebben getekend. En het is nu aan de gemeente en zeker aan de heer Snijkers wat hij ermee gaat doen. Hij heeft mijn dingen beloofd en belofte maakt schunt.
6: De overdracht liep vertraging op door onderzoek naar ouder schutterszilver. Het koningszilver gaat nu naar het Schutterijmuseum in Stijl. En ook dat oudste teruggevonden zilver moet uiteindelijk voor het publiek te zien zijn. Een man uit het Belgische Lanaken moet 7 maanden de cel in voor het aanrijden van een motoragent in Roosteren. De man probeerde vorig jaar dronken en zonder rijbewijs aan een alcoholcontrole te ontkomen. Tijdens de vlucht wisselde hij met zijn toenmalige vriendin van plaats achter het stuur, waarna de auto tegen de motoragent aanbotste. De agent raakte gewond en kan niet meer als motoragent werken. En bewoners van de Heerlense wijken Heerderheide Passart en Vrieheide de Stak willen dat de politie harder optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken. Volgens buurtbewoners worden onder meer ouderen lastiggevallen en mishandeld. De gemeente heeft de wijken daarom aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bewoners steunen dat besluit, maar twijfelen of het genoeg helpt en willen vooral meer politie op straat. De maatregel geldt voorlopig tot 18 september. Het weer in Limburg blijft vandaag overwegend bewolkt. Eerst is het op wat motregen na lange tijd droog. Maar vanmiddag nemen de buien toe. En vooral in Zuid-Limburg kan het dan langere tijd regenen. Tijdens droge perioden kan het nog zo'n 21 graden worden.

Gisteren kwam ik in mijn zoete buurt tegen hoe van de kat al een paar dagen vermist wordt. En de eerste nacht niet toe is komen bij een kat, dat is niet zo gek. Als de kat vaker boete is, maar de tweede nacht dan wil het toch wel spannend. Derde nacht doet eindelijk hij zich het van ja, van motte hier toch gaat met. Want er is zo'n beetje toch missen toes. Dus posters gemaakt van vermist en... Ja, gevraagd op socials van had Emus hem gezien? Is er ergens gaat opgevallen? Uiteindelijk kregen ze een tip van een dorp verderop. Toen zijn ze dus naartoe gereden en toen worden ze eenmaal door. En toen bleek dat ook allemaal wel niet zo te zien. Voor een hele ervaring. Uiteindelijk kregen ze bericht van de buurman. Hey, we hebben hem gezien. Een andere buurman ook. Ik heb hem ook weer gezien. We worden zo'n 5 dagen later. En uiteindelijk komt het beestje gewoon toe, alsof er niks gebeurd wordt. Ik kom hem tegen op straat. Ik zeg, oh, wat fijn dat er weer toe is. Ja, zei het. Hij is waarschijnlijk beledigd omdat we aan het verbouwen zijn. En door hem vertrokken. Toen moest ik zo om lachen, want ik dacht, ja, dat liep me wel het leven met een kat. Dat een kat gewoon beledigd is en ze niet gans deed wat hij wil. En dan gewoon vertrekt en denkt, weet je wat, bekiekerig maar. Ik kom er weer toe als ik honger heb. Ik loop me voor de rest wel op andere plekken aaien. Ik vond het toch ook weer een goed verhaal. Helaas heb ik zelf geen huisdier op het moment. Maar ik hoop toch wel dat dat later nog eens zo is. Want dit soort verhalen, daar leef ik wel vuur. Heb zich zo'n anekdote van wanneer die kat echt typisch een kat wordt. Of die hond typisch een hond. Of welk hoesdier ze dan nog hebt. Geur ze heel graag.

0: Alex Warren, Ordinary, BL1. Sinds ik een dochter heb, koop ik toch vaker biologisch. Je hoort wel eens dingen over hoe goed biologisch zou zijn ten opzichte van andere producten in de supermarkt. Maar je hoort ook wel weer zoveel. En er zijn ook wel weer zoveel keurmerken en andere logo's die op de voedingsmiddelen staan. Dat het goed is om nog eens te praten met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, biologisch kopen. Er is veel over te doen. Wat is biologisch eten? Om daar even mee te beginnen.
1: Ja, gewoon even bij de kern te beginnen. Dat biologisch eten, dat moet voldoen aan een aantal Europese regels. Die gaan over het milieu, klimaat, biodiversiteit, dieren en mensen. Dus voor daar is het allemaal goed voor. Het is dus een officiële term voor alle landen in het EU. En er is meer aandacht voor dierenwelzijn in de reguliere dan in de reguliere veehouderij. Er is meer ruimte. De dieren kunnen meer hun natuurlijke gedrag vertonen. En ook aan het voer zijn eisen gesteld. Het is geteeld zonder dat er gebruik is gemaakt van synthetische bestrijdingsmiddelen en of kunstmest. Verder moet een deel van het voer zelf zijn geteeld of van een biologische boer uit de regio komen. Dus er zijn nogal wat regels en daar moeten ze aan voldoen.
0: Ja, en als ze daaraan voldoen, hoe zie je dat dan op het product?
1: Ja, dat zie je aan het keurmerk natuurlijk. In Nederland gebruiken wij een groene rechthoek met daarin 12 sterretjes die een blad vormen. Dat is trouwens in heel Europa zo. Dat keurmerk mag ook in een zwart-wit worden.

0: Als je dus echt alleen aan de Europese regels voldoet, dan mag je dus biologisch, bio, eco of organic op je verpakking zetten.
1: Ja, is het gezonder dan niet biologisch eten?
0: Ja, goede vraag. Het is natuurlijk, het mooie is al dat er geen bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt. Dus dan zit er ook minder bestrijdingsmiddelen in het product. Ook antibiotica mag er niet worden gebruikt. Alleen als het echt niet anders kan. Het is als een dier ziek is in de biologische veeteelt, dan wordt er vooralsnog eerst gekozen voor natuurlijke en homeopathische middelen. Werkt dat niet? Dan mag er naar de antibiotica worden gegrepen. En dat mag maximaal 3 keer per jaar. Dus dat zit ook minder in de producten. Er zijn ook hogere gehaltes gemeten in biologische producten aan vitamine C, mineralen en bioactieve stoffen. Er kunnen gezonde, meervoudig onverzadigde vetzuren in de biologische melk zitten. Het zijn kleine verschillen die niet direct een gezondheidsvoordeel opleveren, helaas. Maar het is natuurlijk beter voor mens, dier en de wereld. Dus al met al gaat iedereen erop vooruit.
1: Nou ja, iedereen. Behalve misschien je portemonnee, of niet, Mirjam? Is het duurder?
0: Ja, dat klopt. Het kost wel wat, het biologische eten. We hebben niet zo heel lang geleden ook nog een onderzoek gedaan, een prijspeiling. Het verschil tussen biologisch en niet-biologisch. Nou, wat kwam daaruit? Daar kwam dus uit dat 66% moet je gemiddeld meer betalen voor biologisch dan voor niet-biologisch voedsel.
1: Zo, dat is wel echt veel.
0: Ja, het is echt heel erg veel. Dan heb je natuurlijk ook nog de verschillen. Ja, bij sommige producten is het verschil groter dan bij andere. Wel goed nieuws, pasta, rijst en zuivel. Daar zijn de verschillen klein als het gaat om biologisch versus niet-biologisch. Dus dan kun je dan voor de kleine stapjes kun je daar al op gaan letten.
1: Genoeg om je in te verdiepen. We zullen die informatie ook plaatsen op l1.nl. Dankjewel voor de toelichting, Mirjam.
0: Heel graag gedaan.
1: En tot de volgende keer weer.
0: Ja.

kal toch plat. Bij L1 met zometeen een metzinger. De morgen het plat. Morgen in een andere taaluur. Vrolijk, positief. Meezingbaar liedje dat je kreeg een kind. En dat zich aanvolgens binnen het thema. De welkom van het liedje van gisteren. Toen wordt Born to be Wild van Steppenwolf.

0: wolf te komen van dieren, van de steppenwolf. Dus ik ken Noël weer met Born to be Wild. En ik dacht aan wilde haren. Want dat past wel goed bij een metzinger, denk ik. Een metzinger, hoe echt wilde haren van los kennen gewoon. Dan denk ik aan heel veel liedjes uit de jaren 80. Maar misschien heb ze ook nog wel andere suggesties. Een wilde haren meezinger is vanaf nu van harte welkom in de Alien App.
1: Happy voor Zutke, het kom in de show, hey, ben je goed, regie.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
4: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit het Belgische Lanaken moet 7 maanden de cel in voor het aanrijden van een motoragent in Roosteren. Hij probeerde vorig jaar dronken en zonder rijbewijs aan een alcoholcontrole te ontkomen. Na 3 jaar wachten is het koningszilver van schutterij Sint Andreas uit Maasbracht officieel overgedragen aan de gemeente Maasgouw. En de koningspython die in Roermond vermist werd, blijkt al die tijd gewoon thuis te hebben gezeten.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan 2 medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20.
12: De Brand 3-5 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Luut en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35vanight.nl.
13: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
14: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Doubt, don't speak, would be L1, Beirut de regio, hoeveel komen in de ganse provincie, ook bijvoorbeeld in Horst, want voor de 37e keer zijn door de jeugdvoetbaldagen bezig. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een begrip met maar liefst 360 deelnemers. Nu is de organisator Dennis Tiphout.
1: We hebben dit jaar 360 deelnemers. Dat betekent dat we weer ongeveer 40 deelnemers meer hebben dan vorig jaar. We zitten eigenlijk ook wel aan de maximale capaciteit nu, want we willen ook kwaliteit blijven bieden. Maar dat we zoveel kinderen een hele leuke week mogen bezorgen, daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.
2: Een klein beetje regen vind ik wel fijn, want ik heb het best heet.
1: Ik denk dat we een hele stevige basis hebben die heel erg goed staat. Dus heel veel programma-onderdelen die we eigenlijk al jarenlang doen, die de kinderen ook heel erg leuk vinden. Natuurlijk vernieuwen we ook wel waar nodig, maar de basis die staat heel erg goed.
2: Partijtje. 7 tegen 7.
3: Voetvolleybal.
2: Een partijtje.
1: Vraag ook aan de kinderen van wat vinden jullie leuk, wat vinden jullie minder leuk. En daar passen we dan veranderingen in aan. We hebben bijvoorbeeld nu het bubbelvoetbal hebben we erbij. Het mini-WK hebben we vorig jaar hebben we dat voortaan op de vrijdagmiddag gedaan. Dus dat de finales echt op vrijdagmiddag zijn. En zo proberen we eigenlijk steeds kleine dingen aan te passen.
0: Dennis Tiphout over de jeugdvoetbaldagen in Horst.
4: Hey, Rian! Rian Molen, Rotte Regio.
5: Dit is L1.

Een hele goede metzinger, We Didn't Start the Fire. Tenminste, als ze al die tekst kunnen ze onthouden. Poeh, kunnen ze zichzelf zo moeilijk of makkelijk maken, want de metzinger is aangevolgd door Tig. En vandaag moet er Gert te maken hebben met Wilde Horen. Dan kan ik letterlijk liedjes over horen. Bijvoorbeeld San Francisco van Scott McKenzie. Be sure to wear some flowers in your hair zit dan natuurlijk in. Maar ook meisjes met rode haren van Arne Jansen kunt binnen. Dankjewel daarvoor. Dan even heel veel 80's. Ik zei John Bon Jovi met de wilde horen van toen. Maar die suggestie is ook nog eenmaal van harte welkom. Dubs, nog een paar minuten. Die metzinger die gaat te maken had met wilde horen is nog altijd welkom.

0: De momenten dat ze vastlups van de stress, kent ze het maar beter droet schreeuwen. Dat moet Cameron Whitcomb gedacht hebben toen hij Kingdom of Fear schreef.
1: Meezinger, meezinger.
0: En dat kennen ook bieden met zinger.
1: Meezinger, meezinger. Het diepe zusje, het kummende show, hey, bij route, regie.
0: Yo! Want dat is het lekkers, vrolijks, positief om het ook even oe te schreeuwen. Iedere dag in een ander thema. En vandaag in het thema van wilde haren. Dan ken ik letterlijk wilde haren binnen van Xander de Bisonnier. Dat wil Alex herhuren. Wim, daar had het nog over Vulcano, als je haar maar goed zit. Dankjewel, Dovuur. Maar wat ik veel binnenkreeg, en dat is natuurlijk naar aanleiding van verdrietig nieuws. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Dat wordt gisteren bekend. Hij is 77 geworden. Wat wel opvallend wordt aan ZZ Top, wordt dat ze bekend stringen om die wilde horen. Vooral die wilde baarden. En maar dat de drummer de enige geworden niet zo'n wilde baard had. Misschien dat hij daar ook de naam Frank Beard aan overgehouden had. Dat het enige woord zonder beard en hem zo toch een beetje hij. Anyway, er zijn genoeg metzingers te bedenken van ZZ Top. En ik heb er eentje uitgekozen uit alle appjes. Volgens mij is deze ook wel het meeste binnengekomen hier. The Sharp Dressed Man. De wilde baarden van ZZ Top. Maken de metzinger van vandaag als een kleine ode aan Frank Beard. Dankjewel voor alle appjes. Even lekker metzingen en ook even lekker

0: for a Koen. Winje bij L1.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: 11:30, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bonnemaiers.
11: Het stadhuis van Venlo is binnenkort na te bouwen met bijna 5900 Lego-steentjes. Businessclub JCI Venlo liet een onofficiële Lego-versie van het monument ontwerpen. Van de grote set worden slechts 10 exemplaren gemaakt voor bijna 1000 euro per stuk. Er komt ook een kleinere, goedkopere versie. Een deel van de opbrengst gaat naar VAMI, de vriendenstichting van het Venlose ziekenhuis. De A2 tussen Borden en Eurmond gaat begin september 5 nachten dicht. De snelweg is dan in beide richtingen afgesloten tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Rijkswaterstaat werkt er aan de verbreding van de A2 en aan verkeerssignalering en onderhoud. De eerste afsluiting is in de nacht van 1 op 2 september en de laatste van 5 op 6 september. Na 3 jaar wachten is het koningszilver van schutterij Sint Andreas Maasbracht officieel overgedragen aan de gemeente Maasgouw. Dat moest gebeuren omdat de inmiddels opgeheven schutterij dat in de statuten had vastgelegd. Voorzitter Frans Brouwer is opgelucht.
12: Toen het uniform aantrok, ging er een hele hoop door me heen. En nu ook. Ik ben blij dat het achter de rug is. Ja, daar ben ik blij om. En het is op een plek waar het hoort. We hebben getekend. En het is nu aan de gemeente en zeker aan de heer Snijkers wat hij daarmee gaat doen. En hij heeft mijn dingen beloofd. En belofte maakt schunt.
11: Ja, de overdracht liep wat vertraging op door onderzoek naar oude schutterszilver. Het koningszilver gaat nu naar het Schutterijmuseum in Stijl. En ook dat oude teruggevonden zilver moet uiteindelijk voor het publiek te zien zijn. De koningspython die in Roermond vermist werd, blijkt al die tijd gewoon thuis te hebben gezeten. De 90 centimeter lange Luna had zich verstopt achter een muur in de badkamer van een woning aan de Minderbroedersingel. Na de verdwijning werd ook de stichting Amivedi ingeschakeld en kregen buurtbewoners het verzoek uit te kijken naar de slang. Het weer in Limburg. Vanmiddag nemen de buien toe en vooral in Zuid-Limburg kan het langere tijd regenen. En tijdens droge perioden wordt het zo'n 21 graden.

0: hoe posters voor werden opgehangen en grote zorgen hoe het de gemak uiteindelijk bleek. We waren gewoon beledigd dat er wordt verbouwd is en dat er weinig aandacht voor hem wordt. En dus worden vertrokken. Basis toch van kinnig meer huisdierenverhalen binnen. Onder andere een appje van Roger.
1: Ja, Jan, dat is ook wel eens een kat weglopen. Dat is vrij normaal op het moment dat ze merken dat ze er niemand bij horen te willen zien. Dat het echt gewoon verloren, zeg maar. Dan gaan ze vanzelf weg. Maar ik heb er ook een keer andersom met gemaakt. Dat ik zoals de kat van mijn vriendin wil binnenlaten. Oh, lekker gaat uit de bank televisie gekeken, wijntje de wie, het zwaal. En ik ook naar achter om de deur op te maken, normaal zit hij dan altijd klaar. En ik zeg tegen Annelies, ik ben volgens mij een beetje zaad, want ik zit naar tweeën. Wat die van ons had nog een andere kat metgenomen, die ook gezellig bij ons naar binnen komen. Die hebben maar een nachtje daar gelaten en eens gekeken voor wij die woord. En een dag later dat ze opgehold. Goedjes, ja. Roger.
0: Zo kende toch maar gewoon van één kat naar twee, van één kat nog geen. En uiteindelijk hebben ze weer de hele kattenbuurt bij elkaar verzameld. Ik kreeg ook nog een appje van Peter. Die zei nou, voorover als ze niet zo'n zorgen te maken. Want ik heb een Franse bulldog. Als we hem niet zijn, dan ruiken we hem wel. Hij leed nog wel het piepjes. Haha. Met de groetjes van Peter. Ja, lekker als ze s'avonds op de bank zit. Mm.

0: Douwebop BL1 voor deze week langs gewoon bij bijzondere bankjes. Bijvoorbeeld die van Hai Voermans, jarenlang actief lid van toneelvereniging Comedia in Venray. En het zorgde door voor volle zalen en voor veel plezier. Af en toe een serieus stuk sloeg het minder aan, maar als er gelachen kon werden, dan wordt dat uitverkocht. De vereniging, hij te maken met problemen die verenigingen hebben helaas. Hij liep leeg en uiteindelijk wordt het boek noodgedwongen gesloten. Van het laatste geld dat door de gemeenschap bij elkaar wordt gebracht, hebben ze een bankje gekocht en kom hij met de koffie. Ruud van Broekhoven ging naar het bankje om te kallen over de soeneteet van Comedia.
1: Het is jammer dat het bankje er staat, maar het is ontstaan uit het opheffen van een vereniging, toneelvereniging Comedia, die meer dan 100 jaar heeft bestaan. Jammer dat we helaas hebben moeten besluiten om te stoppen, want het is toch weer een vereniging die ter ziele gaat na zoveel tijd. Maar ik merk ook dat in de omgeving het toneelspelen een beetje op de achtergrond is geraakt. Mensen hebben andere interesses. De oudere generatie vindt het heel jammer dat we er niet meer bestaan. Want die kwamen jaarlijks trouw kijken. Maar helaas, ik denk wel als hier iemand zit dat er wel gelachen wordt. Ja, daar ga ik wel vanuit. De naam spreekt al voor zich, dus ik denk dat dat wel werkt.
2: Nu is het bankje wel een beetje ondergepoept door de vogels.
1: Ja, dat past eigenlijk niet bij onze vereniging. Het zou eigenlijk een mooi fris bankje moeten blijven. Met veel humor, maar misschien zien de vogels de humor ervan in. Nou, het begint met Sinterklaas, mijn eerste stuk. Dit is al een heel oud boek. We hadden een privéfotograaf die jaarlijks de foto's maakte. En die had gewoon zijn eigen stijl. En op zich is dat heel leuk. Want zelfs toen we al digitaal foto's maakten, lieten we hem toch ieder jaar ook foto's maken. En hoofdzakelijk hebben we dus comedie gespeeld. Drama en crime sprak het publiek niet zo aan.
3: Nee. Er moest gelachen worden.
1: Er moest gelachen worden.
3: Ja. Ja. Maar het boek is dicht.
1: Ja.
3: En gaat niet meer open.
1: Nou, voor mij gaat het nog vaker open. Ik kijk er toch wel regelmatig naar.
3: Ja. Maar de toneelvereniging,
1: voor de vereniging is het boek echt gesloten. Koffie hoort erbij.
3: Wat denkt u dan als je op dit bankje zit?
1: Dan denk ik terug aan die goede oude tijd dat we op het toneel stonden. En ook

0: ook heel even dat vakantiegevoel vasthouden. Dat kan met het L1 zomerpakket. Dan kan ze het zometeen winnen bij het routespel. Limburg Snoots komt eraan en nog Sam Hunt. Dit is Take Your Time.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het stadhuis van Venlo is binnenkort na te bouwen met bijna 5900 Lego-steentjes. Een businessclub liet een onofficiële Lego-versie van het monument ontwerpen. Voor 1000 euro kun je het kopen. Het aantal korenwolven in Limburg is vorig jaar fors gedaald. Volgens de provincie komt dat vooral door het natte weer in 2024... waardoor burchten onder water liepen of instortten. En de koningspython die in Roermond vermist werd... blijkt al die tijd gewoon thuis te hebben gezeten.
6: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
9: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
10: Houd misdaad uit je buurt.
9: Luister nu naar onze podcast. Kijkniet weg.eu.
11: Met jou. Regio. Dit is Route Regio.

Jason Derulo, Trumpets, BL1. Er komen steeds minder toeristen naar Maastricht. Dat zou gaan te maken hebben met het weer. Het is natuurlijk bloedheet de afgelopen zomer. En hoe geeft ze dan naartoe? Zometeen meer Limburgs nieuws. Eerst Limburgs, de muziek van Marshmallow Moonshine. De eerste zuurwind.

0: Het mooie meer deze zomer was misschien een beetje te mooi voor Maastricht. Die stad trok minder toeristen dan voorgaande jaren. Volgens Guy Vroemen van Maastricht Marketing spelen de warmte en de portemonnee een rol.
1: In algemene zin denk ik dat mensen toch wat beter op de portemonnee letten. Dus wat minder op vakantie gaan. Zou kunnen, ben ik een beetje voorzichtig in. Deze zomer was ook de vakantiespreiding was net iets anders dan vorig jaar. Heeft er ook wat mee te maken. Maar zeker ook de hitte. Dat heeft echt een belangrijke rol gespeeld. De hitte houdt mensen weg uit de binnenstad. Dus in die zin is het beleid wat ingezet is voor meer vergroening, daar ben ik wel groot voorstander van. En dat mag nog wel meer. Dat maakt de stad veel aantrekkelijker als die wat groener is. Waar ik het meest trots op ben, is dat we een heel divers aanbod hebben. Kijk, André Rieu is natuurlijk een enorme publiekstrekker. En daar staan we ook om bekend. Maar het aanbod is veel diverser. We hebben een heel succesvol heavy metal festival. We hebben een dance festival. We hebben een open air gehad bij Lumière. Dus in het Sphinxkwartier gebeurt heel veel. In het Jekerkwartier gebeurt heel veel. Dus we zien dat mensen nog steeds wel echt het centrum bezoeken. Maar in de kwartieren eromheen is ook zoveel te zien en te beleven. Dat de mensen uit Maastricht nog wel eens wat festivals missen. Dus ik nodig ze ook graag uit om te kijken naar de uitagenda op Visit Maastricht. Want er zijn heel veel leuke kleine events die echt de moeite waard zijn om te bezoeken. En ik hoor wel eens dat mensen de perceptie hebben van nou, in de zomer blijf ik weg uit de stad. Terwijl er juist heel veel leuke dingen te doen zijn, ook voor de bewoners.
0: Ja, helemaal rustig is het niet. Door de lage waterstanden op de Rijn meren juist opvallend veel hotelboten in Maastricht aan. Daar heeft Vroemen een duidelijke mening over.
1: Het zijn over het algemeen bezoekers die veel uitgeven in de retail. Dus er zijn beslist winkeliers die hiervan profiteren. Ze slapen natuurlijk op de boot, ze eten op de boot. Ze betalen geen toeristenbelasting, maar dat is ook bij de boot. En boten zijn ook wel wat vervuilend, alhoewel ik daar voorzichtig mee moet zijn. Maar ze gebruiken dieselmotoren. Dus het zijn extra toeristen die ook veel dingen doen in de stad, maar misschien wat minder uitgeven in de horeca.
0: Guy Vroemen van Maastricht Marketing over de terugloop van toeristen in Maastricht.

0: And I Can Dream About You. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: En Captain Sam Schieving brengt ons naar één plaats in Limburg. Dat was gisteren zo, dat was eergisteren zo. En ik hoop dat dat vandaag ook wel zo is. Want ik heb een L1 zomerpakket om weg te geven... zodat ze deze week nog lekker kunt genieten. Hopelijk van die welverdiende zomervakantie. En anders gewoon van een heerlijke zomeravond. Want er zit alles in om nog even met boete te zitten. Ik heb een nieuwe opgave. Kumper. Hiermee word je het riet ingestuurd. Hiermee word je het riet ingestuurd. Over welke plaats in Limburg geet het? En waarom denk ze dat het die plek moet zijn? Pak die telefoon. En laat het me weten. Zowel de plaats als de gedachtegang. Ben benieuwd.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Het is bijna 12:30, het L1 Nieuws, hoor je van Dennis Ewald.
7: Goedemiddag. De A2 tussen Born en Urmond gaat begin september 5 nachten dicht. Dat gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9:00 s'avonds gesloten en gaat die om 6:00 ochtends weer open. De werkzaamheden hebben twee redenen. Ze zijn deel van de verbreding van de A2, maar de afsluitingen worden ook gebruikt voor normaal onderhoud. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. Ondanks alle pogingen het beest te redden, heeft de korenwolf een zeer slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen. Het zijn er minder dan 200. Mogelijke verklaring daarvoor is het slechte weer in 2024. Jaarlijks worden er dankzij een fokprogramma zo'n 200 uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft het niet. In Koningsbos heeft boer Drees Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten, met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
8: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizers, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt. Ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
7: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De koningspython die 2 weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Het dier had zich verstopt achter de badkamermuur van een huis aan de Minderbroedersingel. De slang komt van nature voor in West-Afrika en wordt vaker als huisdier gehouden. En een Venlose businessclub heeft een Lego-versie van het Venlose stadhuis laten bouwen. Er zijn 2 versies van het monumentale pand, eentje met 1250 steentjes en een veel grotere met bijna 5900 steentjes. Ze worden allebei in beperkte oplagen verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer, vooral vanmiddag en vanavond regen en vooral in het zuiden. Tijdens droge periodes met wat zon wordt het maximaal 21 graden bij matige wind. Vanavond opklaringen en minder wind.

0: welke plaats in Limburg toch? Dat is de grote vraag van het routespel. Hiermee word je het riet ingestuurd, is de grote vraag. En voor welke plaats in Limburg geet het? Kim van Herm Venlo binnen. Van Tom Tul, Wellerlooi zinnig nog voorbij komen. Arendschen Hout, dat denkt Karin. Zefkieke Stijn wordt nog geopperd. En Maalbeek, maar dat is het allemaal niet. Wat denk sticht dat het is? Gerrit Ger.
1: Ja.

0: Nilsson en Beauty and Brains. Die komen ook samen in het routespel met die ene plaats in Limburg. Hoe we hopelijk uitkomen. Want dan kan ik een L1 zomerpakket weggeven aan de Donig Nogger. Zo in de laatste week van de zomervakantie. De opgave wordt: hiermee wordt je het riet ingestuurd. Dus even kijken of ik Yvonne te pakken kan. Ik heb Greensveen binnengekregen, Reuver. Vond de gedachtegang van Annemiek wel leuk. Die zijn nut, want het is nutteloos om iemand met een kluitje in het riet te sturen. Yvonne, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Dien eerste appje, wordt het een gokje of wordt het een... Ja, wisten het eigenlijk meteen.
1: Nou ja, dat was een gokje, joh.
0: En wat, hij is zijn gedag?
1: Ja, een kluitje.
0: Ja.
1: Vol.
0: Ja, nou... Zo simpel is het soms. Ja. Pol is een ander woord voor kluit. En met een kluitje weer ze het riet ingecheckt. Alleen degneten, Yvonne, want dan heb je gewoon het L1 zomerpakket gewonnen.
1: Oh, wat leuk. Dank je.
0: Ik ga dat ik opzeker de kans schoot. Kent ze er nog heel even van genieten in de zomervakantie.
1: Oh, dat is fijn. Dank je wel.
0: Dank je voor het meedoen en een fijne middag.
1: Oké. Bedankt.

Lijkt me biologisch gezien niet zo verstandig. Het hart bam bam badam deed. Dan heb je toch een soort ritmestoornis erin zitten, niet? Maar in muziek is het in ieder geval wel erg van toepassing. Head and Heart van Joel Corey. Goed to be L1. Met zometeen... Ik kan het ophuren om van dicht te horten. In het happen. Met Stefan. MUZIEK.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 gaat begin september weer 5 nachten dicht voor werkzaamheden tussen Urmond en Born. In oktober staat weer een meerdaagse volledige afsluiting op het programma. Het aantal korenwolfburchten is nog maar 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug. En de sinds begin deze maand in Roermond vermiste koningspython is nooit weg geweest. De 90 centimeter lange wurgslang zat achter de badkamermuur van de eigenaar.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20.
13: Duik in de zomer op Retailpark Roermond. Van zomer- en zwemkleding tot barbecue- en kampeerspullen. Klaar voor de zomer met een rondje Retailpark. Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
14: Oh.
13: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen. La, la.
14: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

0: Anne-Marie. En ciao, adios. Nou, ik ben al pas, hè. Boom als een vest. Het is woensdagmiddag op de dag dat het aantal korenwolven afgelopen jaar fors is gedaald. Het aantal beruchten van het bedreigde knaagdier is in vrijwel alle leefgebieden minder geworden. Het complete verhaal is te vinden via de site lenews.nl. En tijdens de zomervakantie dun veroet welke vief. Dit keer ABBA en Save the Night van Eagle Eye Cherry.
1: Hey, hallo.

0: met Roel. Ik heb gestemd op Eagle Eye Cherry.
1: Welke is die favoriet? Geef het even door via de L1 WhatsApp.

80's classic van Paul Simon, You Can Call Me El. Het is vandaag bewolkt in de provincie met regen. Tijdens droge perioden wordt het maximaal 20 à 21 graden. Het is L1 hit-hopper met Sam Fender, Olivia Dean en Remy en...

0: Louis Capaldi. Zometeen in het LA Nieuws hoor je hoeveel meer het verbreden van de N280 gaat kosten. En de DJ die heer en meester is in de kleine lettertjes.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Hey Remo!
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het verbreden van de provinciale weg N280 tussen de afslag A2 bij Kelpen en Roermond kost 43 miljoen euro meer dan was begroot. Het project komt daarmee op 155 miljoen euro. De weg wordt veel gebruikt door vrachtverkeer om richting A2 te rijden, maar er gebeuren veel ongelukken. De verbreding zou de situatie veiliger moeten maken. Als provinciale staten akkoord gaan met de hoger uitgevallen kosten, beginnen de werkzaamheden in 2028. De A2 tussen Born en Urmond gaat begin september 5 nachten dicht. Dat gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9 uur 's avonds gesloten en gaat hij om 6 uur 's ochtends weer open. De werkzaamheden hebben twee redenen. Ze zijn deel van de verbreding van de A2, maar de afsluitingen worden ook gebruikt voor normaal onderhoud. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. Ondanks alle pogingen het beest te redden heeft de korenwolf een zeer slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen. Het zijn er nu minder dan 200. Een mogelijke verklaring daarvoor is het slechte weer in 2024. Jaarlijks worden dankzij een fokprogramma zo'n 200 uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft dat niet. In Koningsbos heeft boer Drees Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten, met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
15: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizerds, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt. Ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
14: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De koningspython, die twee weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt, is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Het dier had zich verstopt achter de badkamermuur van een huis aan de Minderbroedersingel. De slang komt van nature voor in West-Afrika en wordt vaker als huisdier gehouden. En een Venlose businessclub heeft een Lego-versie van het Venlose stadhuis laten bouwen. Er zijn twee versies gemaakt van het monumentale pand. Eentje met 1250 steentjes en een grotere met bijna 5900 steentjes. Ze worden allebei in beperkte oplagen verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer, vooral vanmiddag en vanavond, regen. En vooral in het zuiden. Tijdens droge periodes met wat zon wordt het maximaal 21 graden. Bij matige wind. Vanavond opklaringen en minder wind.

0: Meester in rechten. Het staat op zijn cv. Armin van Buren, this is what it feels like. Hey, dank voor het stemmen via de L1 WhatsApp. Och, aan de kinderen op de achterbanken. Marlies, Karin en Gertie hebben allemaal gestemd. Oet de V van Femke. Het is ABBA en Gimme Gimme Gimme in Hit Happen.
1: L1. De Vief.

kosten nog moeite gespaard. Ja, voor hebben bandbreedte ingekocht. Die ring die gaat helemaal niet meer dicht. Check even de site van ons, l1.nl/Plattenweg voor 24/7. De lekkerste Limburgse parels. Wil ze bunken? Wil ze bewiesken? Nou, kan ze krijgen. Dit is Baroushko.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis mee met Golden eSIM.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com.
3: Reis mee met Golden eSIM.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 gaat begin september weer 5 nachten dicht voor werkzaamheden tussen Urmond en Born. In oktober staat weer een meerdaagse volledige afsluiting op het programma. Het aantal korenwolfburchten is nog maar 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug. En de sinds begin deze maand in Roermond vermiste koningspython is nooit weg geweest. De 90 centimeter lange wurgslang zat achter de badkamermuur van de eigenaar.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.

0: back to you. Uit de tijd dat ik nog druk of draai, zei op zender in plaats van appen. Ring, ring, ring van De La Soul BL1. Ja, voor zijn hartstikke digitale. Check even onze site L1.nl. Kent ze alvast. Een reservering maken voor Dina eigen Vief. Hartstikke leuk. L1.nl. Kent ze een beetje pochen bij Dina collega's. Binnen Vief is tenminste bij Stefan op de radio geweest. Kent ze trouwens ook samen doen, hè? L1.nl, dat is de spot. Deze zomer, dun voor nog. Oet, welke Vief?
1: Hallo, ik ben Werner. Goed nieuws had. UB40, natuurlijk een hele bekende band. Het liedje is Alleen met jou van Yves Berens en Emma Heesers. Met jou kan ik de hele
0: wereld aan. De Vief. L1. Rooksignalen en postduiven, dat kennen via de L1 WhatsApp. Welke van deze twee wilt ze hier op de radio? Kom maar terug. Strakke om 15:40 een nieuwe ronde van het Limburgske Terke. Deze had er in kennen zitten, maar is nu op de radio. Vanzelf een Great Outdoors.

Van Yougel Topic en Arash en I Adore You. De A2 tussen Borren en Eurumond gaat begin september 5 nachten dicht. Dat gebeurt voor het eerst van dinsdag 1 op woensdag 2 september. Wil je weten wanneer de A2 op andere dagen dicht gaat? Check lenews.nl en via de LE News app. Wees welkom midden van de week. Dit is LE met George Michael.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het verbreden van de N280 gaat meer kosten dan gedacht. Het project wordt €43 miljoen duurder en komt daarmee op €155 miljoen. Het deel van de provinciale weg tussen Roermond en de A2 bij Kelpen wordt veel gebruikt door vrachtverkeer. Maar er gebeuren veel ongelukken. Verbreding zou de situatie veiliger moeten maken. Als provinciale staten akkoord gaan met de hoger uitgevallen kosten, beginnen de werkzaamheden in 2028. De A2 tussen Born en Urmond gaat begin september 5 nachten dicht. Dat gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9:00 s'avonds gesloten en gaat die om 6:00 ochtends weer open. De werkzaamheden hebben twee redenen. Ze zijn deel van de verbreding van de A2, maar de afsluitingen worden ook gebruikt voor normaal onderhoud. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. Ondanks alle pogingen het beest te redden, heeft de korenwolf een zeer slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen. Het zijn er nu minder dan 200. Een mogelijke verklaring daarvoor is het slechte weer in 2024... Jaarlijks worden er dankzij een fokprogramma zo'n 200 uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft dat niet. In Koningsbos heeft boer Dree Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten. Met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
8: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizerds, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd kunt behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt. Ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
7: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De koningspython die 2 weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Het dier had zich verstopt achter de badkamermuur van het huis van de eigenaar aan de Minderbroedersingel. En een Venlose businessclub heeft een Lego-versie van het Venlose stadhuis laten bouwen. Er zijn 2 versies van het monumentale pand, eentje met 1250 steentjes en een grotere met bijna 5900 steentjes. Ze worden allebei in beperkte oplagen verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer, vooral vanmiddag en vanavond regen en vooral in het zuiden. Tijdens droge periodes met wat zon wordt het maximaal 21 graden bij matige wind. Vanavond opklaringen en minder wind.

Ja, de clip van deze single die mocht pas uitkomen na goedkeuring van Mick Jagger zelf. Maroon 5 en Christina Aguilera. Dit is L1. Dank u voor het stemmen via onze L1 WhatsApp. 53% van de stemmers geeft voor UB40.

Lekker, OTV van Roel vandaag. UB40 en Sing Our Own Song. Dit is L1. Alvast een vief reserveren. Dat kan via L1.nl. Morgan Wallen, Tame Crazen hier. What I Want.

Jasper voor de laatste keer racen tijdens de Grand Prix van Zandvoort. Op L1neut.nl blies ze natuurlijk op de hoogte van de Dutch Grand Prix en alles over Max Verstappen. De king op de achterbank. Het is woensdagmiddag. L1 met Lost Frequencies. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe.

Christopher Rokoen. Win je bij L1. Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De verbreding van de A2 tussen Roermond en Kelpen wordt 43 miljoen duurder dan gedacht. De verbreding zou de weg veiliger moeten maken. De A2 gaat begin september weer 5 nachten dicht voor werkzaamheden tussen Urmond en Born. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting op het programma. En het aantal korenwolfburchten is nog maar 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug.
10: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20.
12: Hey Frank.
13: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
12: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
13: Oh ja, joh.
12: Gereedschapkist, meterkast.
13: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
12: Hé. Hoe weet jij dat nou?
13: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
14: Top! Jij blijft Bob.
12: Maf Kees.
13: Nou, succes hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
15: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En, mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
16: Is hit-hop.

Coldplay, Burna Boy, We Pray en TLC No Scrubs. Dit is L1. Koningspython Luna, ja, die 2 weken geleden ontsnapt is in Roermond, is weer terecht. Ja, de huisslang bleek gewoon thuis te zijn en had zich verstopt achter de badkamermuur. Het complete verhaal is te vinden via onze site l1nieuws.nl. En, ik weet het, hè, via Dine Bokstash in de L1 Nieuws app. Zometeen die wereldhit van Ella Langley, Choose in Texas, achter de classic van Dusty Springfield. Nou, leven schat, begin maar eens met zingen. Ik ben op tegen het wachten. Het is geen bushalte, hè? Het is L.A. met In Private.

hit van Ella Langley, Juice in Texas. Dit is L1. Amir is ingecheckt via de L1 WhatsApp. Stefan wordt best wel lekker bezig. Ja, dat weet ik. Als een lopend vuurtje gaat het rond in allerlei groepsapps. Wat een lekkere muziek bij alleen. Zelfs op Facebook werd het gedeeld met glitterplaatjes. Hitgarantie. Het bunker kan ze gewoon weggooien. Ja, heb ze net nodig, hè? Ver bewezen het met Simon Webb zo meteen. Na John Mayer, Last Train Home.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het verbreden van de N280 gaat meer kosten dan gedacht. Het project wordt 43 miljoen duurder en komt daarmee op 155 miljoen euro. Het deel van de provinciale weg tussen Roermond en de A2 bij Kelpen wordt veel gebruikt door vrachtverkeer, maar er gebeuren veel ongelukken. Verbreding zou de situatie veiliger moeten maken. Als provinciale staten akkoord gaan met de hoger uitgevallen kosten, beginnen de werkzaamheden in 2028. De A2 tussen Born en Urmond gaat begin september 5 nachten dicht. Dat gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9 uur 's avonds gesloten en gaat die om 6 uur 's ochtends weer open. De werkzaamheden hebben twee redenen. Ze zijn deel van de verbredingswerkzaamheden aan de A2. Maar de afsluitingen worden ook gebruikt voor normaal onderhoud. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. Ondanks alle pogingen om het beest te redden, heeft de korenwolf een zeer slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen. Het zijn er nu minder dan 200. Mogelijke verklaring daarvoor is het slechte weer in 2024. Jaarlijks worden er dankzij een fokprogramma zo'n 200 uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft dat niet. In Koningsbos heeft boer Drees Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten, met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
1: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizerds, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt. Ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
0: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De koningspython, die twee weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt, is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Het dier had zich verstopt achter de badkamermuur van het huis van de eigenaar aan de Minderbroedersingel. En een Venlose businessclub heeft een Lego-versie van het Venlose stadhuis laten maken. Er zijn twee versies van het monumentale pand, eentje met 1250 steentjes en een veel grotere met bijna 5900 steentjes. Ze worden allebei in beperkte oplagen verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer, vooral vanmiddag en vanavond regen en vooral in het zuiden. Tijdens droge periodes met wat zon, maximaal 21 graden. Bij matige wind. Vanavond opklaringen en minder wind.

Sia, David Guetta, dit is L1. Zometeen Paul op de radio. Ik wilde zeggen Ruben, maar die ligt ergens op een strand te pakken. Paul komt eraan met L1 vandaag. Inclusief een nieuwe ronde van de Nightquiz. Hier zijn de Pointer Sisters. En order.

0: dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verbreding van de A2 tussen Roermond en Kelpen wordt 43 miljoen duurder dan gedacht. De verbreding zou de weg veiliger moeten maken. De A2 gaat begin september weer 5 nachten dicht voor werkzaamheden tussen Urmond en Born. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting op het programma. En het aantal korenwolfburchten is nog maar 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug.
13: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een 1/10 graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Even een blik op de weg, met name in het zuiden van de provincie. Monster rekening houden met verkeersoponthoud. Op de A2 bijvoorbeeld in noordelijke richting. Daar tussen Maastricht-Noord en de afrit Maastricht-Aachen Airport. 5 minuten vertraging. En de A76 in zuidelijke richting bij de Duitse grens. Knooppunt Kundelberg. Ook daar is wat vertraging. Moest ze zeker rekening houden met zo'n 5 minuten vertraging. Die verkeersinformatie is ook welkom. Hey bij LN. Geef het even door op onze app. Dan zet ik het weer bij u aan de radio.
15: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
16: Met onder andere Walter Trout, Devon Elman Project, Cuban Heels.
15: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
16: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Ja, dus Lionel Richie een beetje in de bol geslagen. Heren aan dansen op het plafond. En weer hebben beide veugen op de grond.
1: L1 vandaag.
0: Ja, dit is L1 vandaag op deze gonzig 19e augustus. We zien op weg naar de avond. En vandaag, in het biestenhuis een beetje de boventoon voort. Ja, ga ik maar naar. In Romein is een koningspython weer gevonden. Die wordt daar zeuk geraakt. Voor het oog vandaag dat het met de korenwolf helemaal niet zo heel goed gaat. En bij LN vandaag stond voorgesteld bij een hele grote Limburgse graver. En een graver hoe generaties lang op jonge leeftijd nog gekeken hebben voordat ze naar bed gingen.
2: Man van de Mal is uiteindelijk uit het zuiden. Dus dat is weer een grote contrast, hè?
0: Ja, inderdaad. Man van de Mal is strak van weg geweest. Straks Middeleeuwen. En het bleef altijd leuk om zich te vergapen aan hoe ze van Rieke Luim, vooral als ze hij in Limburg, hem dan ook wonen. Volgens het blad Quote is de Maastrichtse familie Grauwels een absolute topper als het gaat om het bezit van Hoezer. De familie kwam al lang of uur in de liesjes van Quote.
3: Het is nu wel zo dat voor het eerst de familie Grauwels echt naar boven komt als de grootste woningbezitter van Nederland.
0: Ja, later meer natuurlijk. En ook vandaag hebben we weer een grensgevalletje. Muziek van net boete onze provinciegrens. En we hebben twee keertjes van de voorstelling op Cultura Nova in Heerlen op 1 september. En die zien te winnen in de Nightsquiz.

0: feiten.
1: Al dit goeie zin krijg je ervan van de Herfsthanen bij Oet Venlo en Dicht bij alles. Ja, achterin. Gewoon van Lustro naar de spreekbeurt. De razendsnelle spreekbeurt van Dave Christophe. Ik ben heel benieuwd hoe het er vergeet. Nou, eigenlijk weet ik dat al een beetje. Dus puur jeugdsentiment. Maar eerst Shaggy met Rick Rock. It wasn't me.

0: Shaggy, and it wasn't me. De luisters naar L1 Vandaag op weg naar de avond.
1: L1 Vandaag.
0: De Fabeltjeskant is terug van weg geweest. De eerste 10 afleveringen stonden al in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. En de rest, dat komt nog. En dan komt er ook nog eens een animatieversie. Dus een tekenfilmversie van de Fabeltjeskant. Wat wel ze nog mee. En daarom aandacht voor deze kinderserie ook met Limburgs personage in...
1: Razendsnelle Spreekbeurt.
2: Mon voor de Mol is een personage uit de Nederlandse poppenserie De Fabeltjeskrant. Hij is bekend om zijn Limburgs accent en zijn constante gekuch.
3: Ik had ook al gedacht een zwart pakje te maken.
2: Monfort werkte jarenlang in de Limburgse mijnen voordat hij in het grote dierenbos kwam wonen. Hierdoor heeft hij last van kortademigheid, iets wat nog verergerd werd doordat hij een stevige sigarenroker is.
3: Die rook, hè, van die kleine sigaartjes en zo.
2: De combinatie van zijn gekuch, zijn accent en zijn mompelende manier van spreken zorgt ervoor dat zijn mededieren hem soms maar moeilijk verstaan.
3: Dat moeten dan timmermanspotloden zijn.
2: Hij heeft altijd een zonnebril op zijn neus, omdat zijn ogen het felle licht boven de grond niet verdragen kunnen.
3: Maar dat doe ik op mijn ogen en zo.
2: Monfort heeft ook een eigen single.
3: Van Monfort de Mol.
2: Monfort speelde in de eerste 3 series, als ook in de musical, maar heeft geen rol in de film De Fabeltjeskrant en het daarop volgende 4e seizoen op Netflix.
1: Oh, einde spreekbeurt. L1. Dit is L1.

0: me.
1: Rag & Bone Man op LN met Human. Ja, Limburg, hè. Bijna grenzeloos. We zitten vast aan Gelderland, Brabant, maar ook aan België en aan Duitsland. En doet al die heukkump muziek. En vandaag, rond het thema van de weersomslag van deze dagen, de zon. Nou, de zon komt natuurlijk, de wind, de regen. Ja, ik zou zeggen, grensgevalletje, Kees Maroet.
2: Het grensgevalletje.

Blues trottoir met een zwaar depli en splitsing met wind en zeilen. Welk grensgeval mag het wat jou betreft worden? Laat het maar even weten op onze app. In LA Vandaag, op weg naar de avond, met London Beat.

0: Rockoon, win je bij L1. Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey Raymond!
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hey, Raymond!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Het is 4:30, je krijgt het Limburgse nieuws. Dit is Dennis Ewald.
12: Goedemiddag. De starterslening van de provincie blijkt zo populair dat er mogelijk meer geld voor wordt vrijgemaakt. De provincie geeft starters op de woningmarkt een extra bedrag bovenop hun maximale hypotheek. Daardoor hebben ze meer keus. De kosten worden gedeeld met gemeentes. De lening hoeft pas na 3 jaar te worden terugbetaald. Het provinciebestuur wil volgend jaar €15 miljoen extra besteden aan de leningen. De verwachting is dat zo'n 1000 starters er gebruik van willen maken. Sinds 2024 zijn al 2100 provinciale startersleningen verstrekt. Gemiddeld gaat het om bedragen van zo'n €25.000. Het verbreden van de N280 gaat meer kosten dan gedacht. Het project wordt €43 miljoen duurder en komt daarmee op €155 miljoen. Het deel van de provinciale weg tussen Roermond en de A2 bij Kelpen wordt veel gebruikt door vrachtverkeer, maar er gebeuren veel ongelukken. Verbreding zou de situatie veiliger moeten maken. Als provinciale staten akkoord gaan met hoger uitgevallen kosten, kunnen de werkzaamheden in 2028 beginnen. Ondanks alle pogingen om het beest te redden, heeft de korenwolf een slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen. Het zijn er nu minder dan 200. Ieder jaar worden dankzij een fokprogramma zo'n 200 korenwolven uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft dat niet. In Koningsbos heeft broer D. Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten, met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
13: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. Hè. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizers, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt. Ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
12: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De A2 tussen Born en Urmond gaat begin september 5 nachten dicht voor werkzaamheden. Dat gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9:00 s'avonds gesloten en gaat die om 6:00 ochtends weer open. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. En de koningspython, die 2 weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt, is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Het dier had zich verstopt achter de badkamermuur van het huis van de eigenaar aan de Minderbroedersingel. Het weer, vooral in het zuiden, kans op regen. Tijdens zonnige periode maximaal 21 graden. Vanavond opklaring en minder wind. In de nacht vrijwel overal droog en 14 graden. Morgen in de middag en avond enkele buien en maximaal 24 graden.
11: Dennis, dankjewel. En wij gaan even kijken naar de situatie op de weg. Nou, het staat nogal vast op een paar andere punten. Bijvoorbeeld op de A2 in noordelijke richting, Maastricht Centrum Noord. Bij de afrit Maastricht-Aachen Airport moet je rekening houden met zo'n 10 minuten vertraging. Dan de Belgische grens in zuidelijke richting in noordelijke richting op de A76. Daar staat het vast bij Stijn-Nut. Ook daar zo'n 5 tot 6 minuten vertraging. In zuidelijke richting op de A76 richting Aken bij de Duitse grens. 11 minuten vertraging. Heeft natuurlijk te maken met grenscontroles. En op diezelfde weg staat het ook vast tussen knooppunt Ten Esche en Spouwbeek. Daar zo'n 4 minuten vertraging.

0: Ze krijgt op de knieën. Duffy and Mercy heet hier op LN Radio. Nou, vooral nog even eens kijken naar onze grensgevalletje van vandaag. Bijna grenzeloos is Limburg, daar werd geheven. Zit dan Brabant vast, dan Gelderland, ook aan België, dan Duitsland. En doet al die heukkut muziek. En vandaag heb ik ervoor gekozen om naar de weersomslag eens te kijken. Maar na al die dagen zon hebben we natuurlijk ook regen en wind. Kiekes.
1: Het grensgeval.

0: Ja, dat zien ze alle drie. Michael Holm, uit 1970 met Barfoesem Regen, Blues Trottoir, Een Zware De Pluie en Splitsing met Wind en Zeilen.
1: Dit is L1. Dit is L1.
0: En de vraag is, welk grensgeval gewoon voor vanmiddag draaien? Die keuze is aan u gelaten, even weten op de app. Ik zag er al een paar binnenkomen. Jan Janssens heeft bijvoorbeeld, laten we noemen als Verbelskees. Dat zou dan inderdaad Blues Trottoir zien met Een Zware De Pluie, Een Avond Met Regen. Maar die anderen zien natuurlijk ook leuk. Michael Holm, dat is toch van heel lang geleden, hè? Werd je misschien nog wel, hè? Barfoes in de regen, op de bloedeveu door de regen. En Splitsing met Wind en Zeilen. Laat mij huren!

0: Talk to you for another featuring 45 Ultra.
1: Dit is L1 Vandaag.
0: Ja, vandaag, gonsdag dus, is het traditioneel de vestdag voor de hengelsportvereniging in Mook. Maar dat is niet meer voor lang. Na bijna 60 jaar komt er een end aan de vestclub. De vereniging moet zich opheffen, het huidige bestuur gaat stoppen en het lukt men niet om vervanging te vinden. Teun van Grinsven van de vereniging Het Mokse Broek.
2: Het grootste probleem is natuurlijk de ouderdom van de bestuursleden. De oudste 91, zoals je weet, 86. En dan Wim, een 74. De mensen willen een keer stoppen, op leeftijd, logisch. En dan, dan moet zo'n vereniging ophouden of fusie aangaan, dat kan ook nog. Ja.
3: Is het erg als ze moeten stoppen?
2: Ja, ik vind het triest, treurig, heb ik ook beschreven. Want het is vanaf 69 opgericht. En eigenlijk een groeiende club, tot 1000 leden hebben we gehad. En dan zie je het eigenlijk, aftakelingsproces. Dat is bijzonder jammer natuurlijk. En ik heb geen oplossing.
4: Ik heb er wel over gedacht, maar dat moet ik niet doen. En er zijn er hier verschillende anderen die hebben dat gedaan. En die hebben we nou wel gezegd van, het houdt op. Ja, dat vind ik jammer, is jammer. Het is een vereniging, die bestel ik al heel lang. Ja, het zij zo. Ik kan het niet veranderen. Ja.
5: Wim, wat is moeilijker? Een vis aan de haak slaan of een bestuurslid voor de club?
6: Nou, ik denk bestuurslid van de club. Want die vissen die bijten af en toe nog wel, maar bestuurslid niet. Dus ja, ik weet het niet. Ik zou graag toch wel een bestuurslid erbij willen hebben, een paar. Om het te regelen. Maar ja.
0: Peter Beker sprak met penningmeester Wim van S. van de Vestvereniging Het Mokse Broek. Het huidige bestuur heeft dus besloten dat het ophuurt. Met ingang van 31 december. Dan wordt de vereniging opgeheven. Mijn machines. Is zich nog een meld in de tussentijd?
7: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. L1 Vandaag.

Oetbestreeg met Chic is mich dat. Ja, Chic is mich dat. Dat geldt ook voor het grensgevalletje. We hadden een ruime keus vandaag. We gingen van Duitsland naar Belgisch-Frankrijk en we gingen ook weer terug naar Holland. We hadden splitsing met wind en zeilen, bloestrotwaar met een zware de pluie en Michael Holm uit 1970, barfoes in regen. En daar wordt erg goed op gereageerd. Onder andere Rini Zaglotte van Noemer eens een keer voor de nummer 1.

0: Libreviewwerken.nl.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hey, Remon!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verbreding van de A2 tussen Roermond en Kelpen wordt 43 miljoen duurder dan gedacht. De verbreding zou de weg veiliger moeten maken. De A2 gaat begin september weer 5 nachten dicht voor werkzaamheden tussen Urmond en Born. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting op het programma. En het aantal korenwolfburchten is nog maar 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden.
11: Even de blik op de weg. Op de A2 in noordelijke richting. Maastricht Centrum, afrit Maastricht Aachen Airport. Moest rekening houden met zeker 8 minuten vertraging. Dan gaan we even kijken naar de A76. In noordelijke richting bij Heerlen Noord Spouwbeek. Moest ook rekening houden met zo'n 6 minuten vertraging. En er is nog een file bijgekomen op de N276. In zuidelijke richting tussen Geleen en Sittard. Moest rekening houden met 5 minuten vertraging. Heb je verkeersinformatie voor us, een file of een flitser? Laat het even weten op de LN-app. Alvast bedankt.
1: De brand
7: Loterie 5 van Eind is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Luut en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35vanEind.nl.
12: Ready, set, school! Op Retailpark Roermond. Van pen en papier tot gymshirt en meer. Alles voor op school met een rondje Retailpark.
13: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
14: Houd misdaad uit je buurt.
13: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
15: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Van Albert Heijn.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, dat betekent slecht gebruik. Maar hier hebben we een goed gebruik geluisterd, namelijk naar
1: L1 Vandaag.
0: Met het laatste nieuws van vandaag. En een van die dingen is bijvoorbeeld de oplichting bij het zoeken naar een studentenkamer. Dat is ook in Limburg een groeiend probleem, vooral via social media. De huurs juridisch medewerker Casper Buzio.
2: Ja, Maastricht komt met name heel veel voor. Er zijn heel veel buitenlandse studenten in Maastricht. Ja, die zijn al sneller geneigd om toch iets te accepteren wat toch al een beetje twijfelachtig lijkt. Zeker omdat er heel veel schaarste is in kamers in Maastricht ook.
3: And they send me like a message that I need to be quick and already need to send them the money, but they aren't in the Netherlands. And then I already knew, okay, this isn't real.
2: Ik krijg wel wekelijks wel scamcontracten binnen en waarin mijn studenten ook adviseren, teken het vooral niet.
4: Via Facebook krijg je heel veel nep-advertenties en vragen ze of je eerst een bedrag wil overmaken voordat je zeg maar mag bezichtigen. Dat moet je sowieso nooit doen, maar het gebeurt zeker.
5: Yeah, I know a person who got scammed, but even though they like looked at it and their pictures and they called like, I think the restaurant beneath the room and they said, yeah, there's a room upstairs, but there was no room upstairs. And then the girl got there and she didn't have a room.
6: Ja, en soms ook gekke foto's. En zo, zeg maar dat je een hele gekke kamer hebt of dat je voor een veel te lage prijs of zo de kamer ziet.
4: De kamer krijgen is lastig en als het opeens heel makkelijk gaat, ja, dan zal er waarschijnlijk iets niet helemaal oké zijn.
2: Typische red flags, dat zijn eigenlijk bankrekeningnummers in het buitenland, bepaalde contracten die heel erg kort en heel beknopt zijn. De naam van de verhuurder die is ook soms wel eens anders dan het bankrekeningnummer. Als het te goed om waar te zijn lijkt, dan is het vaak ook zo. Zeker in de huidige markt waarin er gewoon heel weinig huurwoningen te vinden zijn. Het komt ook wel eens voor dat studenten moeten betalen voordat ze überhaupt een bezichtiging kunnen hebben. Maar echt het feit dat je zou moeten betalen voor een bezichtiging, dat is wel echt een absolute rode vlag.
0: Dit en ander nieuws uit Limburg kunt u straks lezen op l1nieuws.nl.
1: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. L1 Vandaag.

0: jaren 80, de Bell Stars en Sign of the Times. LN, vandaag is dit met het laatste nieuwsshow. Limburg telt relatief veel grote vastgoedmagnaten. En dat bleek namelijk uit een inventarisatie van het zakenblad Quote. En de familie Grauwels uit Maastricht, die heeft bijvoorbeeld 7000 winningen. Verspreid over gans het land. En daarmee stikt deze Maastrichtse familie er volgens het blad met kop en schouders bovenuit. Neven Grauwels stonden nog 4 Limburgse families hoog op de lijst. En daarmee komt een kwart van de grootste particuliere woningbezitters van Nederland. Hey, uit Limburg. Martijn Zeven van het Zakenblad Quote.
1: 7000 is heel veel. De woningen van de familie Grauwels vinden we ook door het hele land. Van Maastricht tot Amsterdam, van Rotterdam tot Groningen. Noem het maar op. En bijvoorbeeld om het ook in perspectief te zetten. Iedereen kent Prins Bernhard, die bekend staat als de pandjesprins. Hij heeft bijvoorbeeld maar 98 woningen. Dus dan is 7000 wel een stukje meer.
2: Jullie, voor dit onderzoek, hebben jullie ook gekeken naar voorgaande jaren?
1: In 2019 heeft de Volkskrant ook een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Ook in samenwerking met het kadaster. En toen stonden inderdaad de familie Grauwels, de familie Stienstra, André Daalmans stonden ook allemaal in die lijst. Het is nu wel zo dat voor het eerst de familie Grauwels echt naar boven komt als de grootste woningbezitter van Nederland.
2: En is daar een verklaring voor? Is er iets speciaals aan die familie?
1: Het is een familie die ook al heel lang in de Quote 500 staat. Het is een familie die niet per se in de schijnwerpers wil staan. Bijvoorbeeld afgelopen jaar hebben ze alleen al 579 woningen gekocht. Begin dit jaar, in februari was dat. Dus ja, als je kijkt, 579 erbij in één klap, ja, dat is gewoon heel veel. En zo zijn zij gewoon al decennia bezig om hun portefeuille uit te bouwen. Dus decennia lang stenen op elkaar stapelen, zoals wij dat noemen. Ja, dat leidt dan uiteindelijk tot het mooie aantal van 7000.
0: Verslaggever Gilles Hamer sprak met Martijn Zeven van het Zakenblad Quote. En natuurlijk hebben we geprobeerd om nog contact te zoeken met de familie Grauwels. Maar het is wat Martijn zei, ze zoeken niet de publiciteit.
3: Dit is LA.
0: Ja, ga er maar veel zitten. Want zometeen gaan we hem weer spelen. De Nuitsquiz met 2 keertjes voor Cultura Nova. Nou, dat is niet mis. Ja.

0: Lex Uiting, Helter Molter in, alles Kumgoot.
1: De LA Nieuws Quiz.
0: Ja, en er moest ook een beetje mot hebben voor de LA Nieuws Quiz. En vooral nog een beetje kennis van het neus dat vandaag onder andere bij LN te huren en te zien wordt. Geneden van dat biesje dat ondanks enorme investeringen het bar moeilijk heet. De Korenwolf, nee, dat gaat het niet over. Het gaat ook niet over die Maastrichtse vastgoedfamilie, waar we het daarnet over had met 7000 winningen in hun bezit door het ganse land. Nee, 2 tickets voor de Cultuur en Overvoorstelling Noodgate van Vis-a-Vis en de leedbewakers op eind september in Heerlen. Die zien voor degene die als eerste het goede antwoord hebben op deze vraag. Vandaag wordt bekend dat de 90 centimeter lange koningspython Luna weer terecht is. Het was leuk. Sinds begin deze maand was ze leuk. Luna was nergens te bekennen. Overal is naar haar uitgekeken. Maar gelukkig, ze is weer gevonden. Met de goede vraag is natuurlijk, hoe precies?
2: Dit is L1.
0: En dat is de goede vraag bij de nieuwsquiz vandaag. De goede antwoorden zien hartelijk welkom op de LN-app. Alvast bedankt.

0: Ah, pas zo goed bij deze zomerse avond. Shanna Spyro en Material Lover. Ja, nog een heel aardig bericht. Had al plannen voor de vondst van het skelet in Wolde. Met de Maastrichtse horecaondernemer de Michel Maashet heeft een pand gekocht in het geboortedorp van musketier D'Artagnan. Dat is in het Zuid-Franse Lupiac. Wat heeft hij dat gekocht? Wel dat dat een soort ambassade wordt van Maastricht.
1: Ik ben een aantal jaren geleden musketier geworden. Musketair d'Armagnac. En ik doe nooit zomaar iets. Als ik zoiets ga doen, musketier worden, dan wil ik er ook echt iets mee gaan doen. Dus ik ben me verder gaan verdiepen in de geschiedenis van D'Artagnan. Ik ben hier terechtgekomen in zijn geboortedorp. En dan zie ik weer van allerlei mogelijkheden, van allerlei kansen, mooie verhalen. Dit is een hobbyproject waar ik mijn droom van het restaureren van een mooi oud gebouw in de stijl van D'Artagnan waar kan maken. En waar ik meer invulling kan gaan geven aan mijn musketier zijn.
2: Op de eerste plaats is het natuurlijk zo dat D'Artagnan in Maastricht gestorven is. En zijn sporen meer dan heeft nagelaten. Maar op de tweede plaats is het ook zo. Maastricht is op dit ogenblik vooral bekend als koopstad. En wij moeten ons aanbod ook in culturele zin verbreden. En D'Artagnan, de geschiedenis rond D'Artagnan, zou daar een mooi evenement voor kunnen zijn. Net zoals het hier in Lupiac is.
0: Nou, chique plannen van de Michel Maze en er maken ook werk van. Dat is toch prachtig om te huren. Dit en de andere verhalen Oud-Limburg kunt ze lezen op onze nuitsite l1nieuws.nl. Zometeen, dan gaan we natuurlijk weer luisteren naar het Nuitsoed-Limburg van Dennis Ewald. Maar ik laat het nog even alleen met Gert Hielschoens. Dit is Maroon No. 5 met Makes Me Wonder.

0: Hey Frank.
1: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
0: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
1: Oh ja, joh.
0: Gereedschapkist, meterkast.
1: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
0: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
2: Top! Jij blijft Bob.
0: Maf, Kees.
1: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
3: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
4: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
3: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
5: Wil stoer een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Hey, Remo!
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
16: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
18: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: 1:06. Het LA Nieuws met Dennis Ewald.
20: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie wil 6 jaar cel voor een 26-jarige man uit Roermond. Hij wordt beschuldigd van 20 gevallen van bankhelpdeskfraude. Om pinpassen, pincodes, geld en waardevolle spullen op te halen bij de slachtoffers stuurde hij een 17-jarige jongen op pad. Het OM beschouwt dat als een vorm van uitbuiting van de jongen. De jongen kreeg €50 per keer. De 26-jarige Roermondenaar streek tienduizenden euro's aan buit op. Hij is al vaker veroordeeld. De starterslening van de provincie blijkt zo populair dat er mogelijk meer geld voor wordt vrijgemaakt. De provincie geeft starters op de woningmarkt een extra bedrag bovenop hun maximale hypotheek. De kosten worden gedeeld met gemeentes. Het provinciebestuur wil volgend jaar 15 miljoen extra besteden aan de leningen. De verwachting is dat zo'n 1000 starters er gebruik van willen maken. Sinds 2024 zijn al 2100 provinciale startersleningen verstrekt. Gemiddeld gaat het om bedragen van zo'n €25.000. Ondanks alle pogingen het beest te redden heeft de korenwolf een slecht jaar achter de rug. Ieder jaar worden dankzij een fokprogramma zo'n 200 korenwolven uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft dat niet. In Koningsbos is een stuk grond speciaal ingericht voor de beesten. Met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
21: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizers, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier lange tijd kunt behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt, ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
20: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. Een mobiel inleverpunt voor vuurwerk komt volgende maand naar 3 plekken in Limburg. Sinds 1 augustus geldt een vuurwerkverbod. De overheid wil mensen die nog vuurwerk hebben de kans geven dat zonder gevolgen in te leveren. Een speciale bus rijdt door het land om het op te halen. Op 3 september staat de bus in Venlo, op 5 september in Maastricht en op 17 september in Roermond. En het verbreden van de N280 gaat meer kosten dan gedacht. Het project wordt 43 miljoen duurder en komt daarmee op 155 miljoen euro. Het deel van de provinciale weg tussen Roermond en de A2 bij Kelpen wordt veel gebruikt door vrachtverkeer, maar er gebeuren veel ongelukken. Verbreding zou de situatie veiliger moeten maken. Het weer, vanavond opklaringen en minder wind. In de nacht vrijwel overal droog en 14 graden. Morgen in de middag en avond enkele buien en maximaal 24 graden.
11: Kijk even naar de weg. Dankjewel Dennis trouwens. A2, ja, dat is nog steeds in noordelijke richting goed mis. Meer dan 10 minuten vertraging moet je rekening mee houden. Op de A2 in zuidelijke richting is de vertraging een stuk minder rond Elslo. Nou, zo ongeveer 5 minuten. Dan de A76 in noordelijke richting bij Stijn en Nut moet je rekening houden met zo'n 5 minuten. En de A76 in zuidelijke richting naar Aken bij de Duitse grens. Daar is de vertraging nog ongeveer 5 minuten. Dan de A76 in noordelijke richting. Bij Spouwbeek moet je rekening houden met zo'n 10 minuten vertraging. En op diezelfde A76 staat bij de Belgische grens het ongeveer vast zo'n 4 minuten. Dat was een overzicht van de files. Heb jij nog iets gezien? Laat het dan even snel weten via de L1-app. Is jouw verkeersinformatie hier van harte welkom.

L1 vandaag, daar luister ze naar. We zitten in het L1-gebouw in Maastricht. Kijk naar boete, zeg jongen, jongen, regent het bij u ook zo? Kunt hij met bakken neer. Maar dan is dit nummer van Billie Eilish eigenlijk hier schoen om naar te luisteren. Birds of a Feather.

0: Levensjournummer zeg ik. Keen and this is the last time. Yo, het is ook de laatste keer. Het is de allerlaatste keer dat ik op de knieën ga. Het is de allerlaatste keer dat ik de vraag... Nee, nu moet het echt van de trouwen komen. Waarom zeg ik dit? Nou, dat heeft te maken met het volgende onderwerp. Iedereen kent wel de BABS, oftewel de boetegroen ambtenaar burgerlijke stand. Een functie die niet alleen ceremonieel is, maar ook heel veel verantwoordelijkheden kent. Want de huwelijksceremonie afsleten, want dat deed zo'n BABS, zo'n boetegroen ambtenaar. Die moet heel scherp zien op bijvoorbeeld scheenhuwelijken of gedwongen huwelijken. En om elkaar nu het beter te leren kennen en van elkaar ook vooral te leren, komen ze vandaag bij elkaar. 70 babsen uit Gans, Limburg in Venlo. En verweten van onze verslaggever Ruud van Broekhoven dat hij eigenlijk ook wel heel gere babs wel beuren. Misschien niet morgen, maar toch niet over al te lange termijn. Dus we dachten, verschikken hem daar eens naartoe. Dat is Jure, wat dat te vertellen heet.
1: Dit is de trouwlocatie in Venlo, hè, in Stadhuis.
2: Dit is de trouwlocatie in Venlo, ja.
1: Ank van der Horst-Uiting, u bent babs, hè? Ja. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is vandaag Babsedag in Limburg.
2: Precies, ja.
1: Wat gebeurt er dan op zo'n dag?
2: Je stad wordt, zal ik maar zeggen, gepresenteerd aan de andere Limburgse babsen. Wij vertellen over onze gewoontes en onze mogelijkheden in de stad. En het is ook een beetje netwerken. Mekaar een beetje weer treffen één keer per jaar. Met elkaar ervaringen uitdelen. We hebben natuurlijk vandaag de meesterspreker in huis.
1: Dus... Dat is, ja, dat is, u kondigt hem al aan, netjes. Leon Evers is dat. Ik denk dat u misschien wel van alle babsen hier de meeste huwelijken gesloten heeft.
3: Ik mag dit bijna 55 jaar doen. Ik mag bijna 55 jaar huwelijken sluiten.
1: Ja.
3: Eerst als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Roermond. En toen ik dus in 2013 met pensioen ging... toen hebben ze gevraagd, zou je babs willen zijn... en ambtenaar willen blijven. Ik zeg, ja, graag, want ik vind het leuk werk, ontzettend leuk werk.
1: Nu is het zo, er komen een aantal babsen komen nu binnen. Dat zijn de echte, hè?
2: Ja, zeker.
1: Maar er lopen heel veel babsen rond tegenwoordig, hè? Bekende Nederlanders, die trouwen. Haalt u daar een beetje van?
2: Ik baal in die zin dat ze doen voorkomen of dat ze het beter kunnen dan wij. Terwijl ik bestrijd dat zo is.
1: Nu ben ik al getrouwd, gelukkig getrouwd.
3: Oh,
1: maar het zou toch mooi zijn als een idool waar ik al tegenop kijk, bijvoorbeeld een Shontana, dat die komt om als paps het huwelijk te sluiten. Maar dan zegt u, hij mag het wel sluiten, hij mag wel het woordje doen.
3: Nou, oké.
1: Maar u moet erbij zijn om het te sluiten.
3: Dat is waar, maar hij kan natuurlijk ook aan het stadsbestuur vragen... aan het gemeentebestuur vragen... of hij kan worden aangewezen als paps voor één dag...
1: Ja.
3: En dan ook naar de rechtbank om te worden beëdigd. Dat kan.
1: Ja.
3: En dat wordt gebeurd ook wel. Dus nogmaals, er is helemaal niks mis mee. Hè? Alleen het verschil is dan dat die meneer 10.000 of 15.000 euro krijgt... en wij het voor 150 euro bruto moeten. Ja, doen, ja,
1: nu komt de aap uit de mouw.
3: Juist. Ja. Kijk, er is natuurlijk wel een beetje een pijnlijk verschil. Hè? En dat is wat Ank terecht zegt. Ja. Zouden wij dat slechter hebben gedaan? Misschien nog wel beter.
2: Ik denk.
1: Stel dat we ooit een keer een huwelijk zouden hebben.
2: Ja.
1: Is het mevrouw van der Horst-Uiting of meneer Evers vragen en Shontana een liedje zingen?
2: Ja, precies.
3: Dat kan ook. Schoenmaker
2: blijft bij je leest, zeg ik altijd.
0: Dat heette Ruud van Broekhoven toch weer groot bekeken. En groot geregeld. Heer zet stappen verroerd en heb je het gehuurd. Dan zag het zo schoen, hè. Ik ben getrouwd. Ik ben gelukkig getrouwd. Ja, misschien moet er vanavond nog maar eens een keer neven zijn vrouw gaan zitten. En dan zeggen wat Billy Joel een keer heeft gezegd. She's always...

0: Bij L1 Vandaag, Billy Joel, and she's always a woman.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, er wordt al ontzettend veel op onze app gereageerd. Op de vraag die gesteld is in de nieuwsquiz. Maar ja, zit daar het goede antwoord bij? Dat is even de vraag. Ja, hoe ging die nieuwsquizvraag alweer over? Nee, over dat Bieske, dat ondanks enorme investeringen het bar meulig heet op dit moment. De Korenwolf, nee, daar gaat het niet over. Nee, het gaat ook niet over die Maastrichtse vastgoedfamilie met 7000 winningen in hun bezit. Die bovenal in de lijst stond van de grootste huurwoningbezitters bij de quote. Nee, 2 tickets voor de Cultura Nova voorstelling Noodkate van Vis-a-Vis. En de leedbewakers zien op 1 september te zien in Cultura Nova in Heerlen. En de keertjes daarvoor die zien voor degene die als eerste het goede antwoord geven op deze vraag. Vandaag wordt bekend dat de 90 centimeter lange koningspython Luna weer terecht is. Sinds begin deze maand was Luna zeuk, niet te vinden. Nee, overal is naar uitgekeken. Maar gelukkig, vandaag is ze eindelijk weer gevonden. Maar de vraag is natuurlijk, hoe lag Luna eigenlijk?
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

Ondeep, Oud Wansum met Hutje op de Hei. Wat een veel plaat, want we begonnen met Lucas en Steve, Nordnuts van 6 oor. Dit is

0: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
0: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Eckert, beweegt Limburg.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 6 jaar cel voor een 26-jarige Roermondenaar. Die verdiende tienduizenden euro's met 20 gevallen van bankhelpdeskfraude. De verbreding van de N280 tussen Roermond en de A2 bij Kelpen wordt 43 miljoen duurder dan gedacht. De verbreding zou de weg veiliger moeten maken. En het aantal korenwolfburchten in Limburg is minder dan 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug.
1: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer in het noorden nog af en toe zon. In het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust. Wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien. Dan wordt het maximaal 21 graden.
7: Het meeste fileleed is achter de rug op de A2 in noordelijke richting. Bij Maastricht, Aachen Airport moest nog rekening houden met een kleine 10 minuten vertraging. En ook op de A76 in noordelijke richting bij Spouwbeek een minuut of 5 vertraging.
15: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
16: Houd misdaad uit je buurt.
15: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
17: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: toch net een film, hè? Dit is een plaat van Robbie Williams. Millennium hoort er bij LN. En we zien nog tot 7 uur bezig met dit programma.
1: LN Vandaag.
0: Met vandaag ook even een overzicht van wat we ieder vandaag hadden. Zo hadden we ook al nog voor het Bengske. Ja, dat is deze week eigenlijk bij de verschillende kanalen van LN. Een beetje een vaste rubriek zo rond deze vakantie. En dit keer waren Bengske in Venray. En wordt gesproken met de lui die op een Bengske zaten in Venray. Hai Voermans wordt al jarenlang actief lid van de toneelvereniging Comedy. En toen de vereniging stopte, werd er van het laatste geld het Bengske gekocht. Hoe ze nu op zitten.
2: Het is jammer dat de bankje er staat. Maar het is ontstaan uit het opheffen van een vereniging. Toneelvereniging Comedia, die meer dan 100 jaar heeft bestaan. Ik denk wel, als hier iemand zit, dat er wel gelachen wordt, ja. Daar ga ik wel vanuit.
0: Nou, dan heb je toch een goede bestemming gekregen, dat geld van de toneelvereniging. En soms duurde een klus van 5 minuten gewoon 3 jaar. Half juli vertelden we het verhaal van Frans Brouwer van de voormalige schutterij Sint-Andreas uit Maasbracht. Hier wou het koningszilver overdragen aan de gemeente Maasgouw. Maar wachtte daar al jaren op. En gisteren kwam dan eindelijk die handtekening en wordt het zilver overgedragen aan wethouder Snijkers.
3: Al had ik 5 jaar moeten wachten. Ja, dat was het zeker waard. Dat ik dit nu kan afsluiten, dat het nu echt op de plek is waar het hoort. Alleen de herinneringen die ik eraan heb, die zijn zo heel groot. Dat gaat daar wel door je heen, ja. En we gaan aan tevreden naar huis. En ik ga daar een lekker potje bier op pakken. En ik proost daarop.
0: Proost dus. Het liep op een gewone kledingwinkel, maar afrekenen dat hoofd niet. Na een succesvolle eerste editie organiseert de Bonte Specht in Maasbree opnieuw de Bonte Ruil. Brechtje Peters van de organisatie.
4: En dat is dus een kledingruil waarbij mensen de ene week kleding in kunnen leveren. En de week daarna kunnen ze het iets komen uitzoeken. Ja, het idee is echt om een duurzame actie op te zetten. Een stukje duurzaamheid als het gaat om kleren. Maar ook wel om nog meer verbinding ook te krijgen en te hebben met de inwoners van Peel en Maas.
0: En dat wordt dus ieder vandaag bij LN. LN vandaag tot 7 uur en straks de ontknoping van de Nuitsquiz. Heel spannend. Chefs

Verdeen met LN Turen. Of bij LN Turen, kun je beter zeggen. Op weg naar de avond is dit LN vandaag. Met Neutroot Limburg. Random, 6:30 natuurlijk, het laatste Limburgse Neuts. Maar vindt het hier de ontknoping van de Neutsquiz. Heel benieuwd naar weer die keertjes gewoon. Die tickets voor de Cultura Nova voorstelling Noodkate van Vis-a-Vis en de Leeuwenwakers op eind september. Je kunt nog meer doen nu. Moet even kieken. Het goede antwoord geven op hoe Luna is teruggevonden. Denk je, wees Luna? Dat is die koningspython. Utromen.

0: The Pet Shop Boys. En de vrouw die stuurt is natuurlijk Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: L1 Vandaag. De nieuwsquiz.
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag. What have I done to deserve this? Dat kunnen we ook vragen aan Bart. Bart, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: What have I done to deserve this? Ja, de hings aan de telefoon. Dat betekent dat we het toch gewoon hebben over de ontknoping van de nieuwsquiz. Heb je die al metgedaan?
2: Nee.
0: Heb je Nederland metgedaan?
2: Nee.
0: Heb je helemaal Nederland metgedaan?
2: Ik
0: heb
2: wel
0: eens eerder meegedaan, ja. Ja, maar heb ze net al metgedaan, toch?
2: Wat leeft?
0: Heb ze net al metgedaan, toch?
2: Ja.
0: Ja, gelukkig. Oké, nee, dan hebben we toch...
2: Hebben we toch
0: de goede connectie, Bart. Hoe belst je vandaan?
2: Oetvendo.
0: Ja. Noorden van de provincie, stedje van plezier. Dat was afgelopen weekend nog.
2: Oh.
0: Ja, wat denkst je?
2: De parkfeesten.
0: Ja, wordt wel gezellig daar, hè?
2: Ja, dat is supergezellig. Ja.
0: En het wordt gelukkig druk. Dat kunnen we nu niet zeggen. Hey, in Maastricht regent het tot het zegent. Wie is dat bij u?
2: Ja, hier regent het ook. Echt. Ja. Het regent piepenstil.
0: Ja. Nu, zou dat in de loop van de avond SGT helemaal geluiven, zou dat het minder worden? Dan wordt het zelfs druk. En morgen in de middag dan zou het eventueel weer kunnen gaan regenen.
2: Nou, dat is goed voor de plantjes.
0: We zullen het zien. En dit is inderdaad prima voor de tuin. Heb je een tuin?
2: Ik heb een tuin, ja.
0: Ja, en wie staat er tot nu bij? Nou, een paar beukens?
2: Nou, het bloeit een beetje op natuurlijk.
0: Oké.
2: Okay. Het is ook echt hard nodig,
0: hè. Ja, zeker. Overal, hè. Overal, denk ik. Ja. Goed, 2 tickets voor de Cultura Nova voorstelling Noodkeet van Vis-a-Vis en de Leedbewakers op 1 september. Cultura Nova is een hele... de vraag is even of Stieg het goede antwoord werd op de vraag. Verhandelt het over de koningspython Luna uit Remung. Nou, weken zeuk, hè, 90 centimeter lang, maar niet te vinden. Hoe lag ze nu? Hoe waren ze?
2: Ja, het is ook in de spouw, bij de badkamer.
0: De spouw in de badkamer?
2: Ja, tussen de mol.
0: Hartstikke wel. Wat is het?
3: Goed geantwoord. Proficia.
0: Kijk. Daar hebben we hem. Goeie antwoord. Proficiat, heb ze de 2 keertjes gewonnen. En de goede... Ja, ik moet me dat toch wel eens voorstellen. Zou Stieg zo'n slang in hoes wel hebben trouwens?
2: Nee.
0: Nee,
2: is niet van mij.
0: En als de buurvrouw zei die grapper en dan zegt ze... Aan me nooit niet.
2: Nee, hou maar lekker door.
0: Nou, dat is dit keer niet geluk. Mijn god, ze is weer terecht en eigenlijk waren ze toe beneden zoet geweest. Dus ja, heel goed, goed allemaal afgelopen. Achter de spoelmoer van de badkamer. Nou, gefeliciteerd met keertjes. Met wie gisteren er naartoe? Dat is natuurlijk altijd de hamvraag.
2: Nou, ik kom met mijn partner Charlotte.
0: Je partner Charlotte?
2: Ja.
0: En daar maak je dat reisje van Venlo nog heerlijk naar Cultura Nova.
2: Ja, we hebben een mooi dagje uit.
0: Goed zo, dat zou ik graag van maken. Heel veel plezier ermee. Schik nog even een briesje als het goed bevallen is. En veel plezier met de pries. Schoenavond nog.
2: Oké, dankjewel. Hetzelfde.
0: Dag Bart. Hoi.
1: Dit is L1.

0: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 6 jaar cel voor een 26-jarige man uit Roermond. Hij wordt beschuldigd van 20 gevallen van bankhelpdeskfraude. Om pinpassen, pincodes, geld en waardevolle spullen op te halen bij de slachtoffers stuurde hij een 17-jarige jongen op pad. Het OM beschouwt dat als een vorm van uitbuiting van de jongen. De jongen kreeg 50 euro per keer. De 26-jarige Roermondenaar streekt tienduizenden euro's aan buiten op. Hij is al vaker veroordeeld. De starterslening van de provincie blijkt zo populair dat er mogelijk meer geld voor wordt vrijgemaakt. De provincie geeft starters op de woningmarkt een extra bedrag bovenop hun maximale hypotheek. De kosten worden gedeeld met gemeentes. Het provinciebestuur wil volgend jaar 15 miljoen euro extra besteden aan de leningen. De verwachting is dat zo'n 1000 starters er gebruik van willen maken. Sinds 2024 zijn al 2100 provinciale startersleningen verstrekt. Gemiddeld gaat het om bedragen van zo'n 25.000 euro. Ondanks alle pogingen om het beest te redden heeft de korenwolf een slecht jaar achter de rug. Ieder jaar worden dankzij een fokprogramma zo'n 200 korenwolven uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft dat niet. In Koningsbos is een stuk grond speciaal ingericht voor de beesten, met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
11: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. Hè. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizerds, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster. Net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar, onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt. Ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
10: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. Een mobiel inleverpunt voor vuurwerk komt volgende maand naar 3 plekken in Limburg. Sinds 1 augustus geldt een vuurwerkverbod. De overheid wil mensen die nog vuurwerk hebben de kans geven dat zonder gevolgen in te leveren. Een speciale bus rijdt door het land om het op te halen. Op 3 september staat die bus in Venlo, op 5 september in Maastricht en op 17 september in Roermond. En het verbreden van de N280 gaat meer kosten dan gedacht. Het project wordt 43 miljoen duurder en komt daarmee op 155 miljoen euro. Het deel van de provinciale weg tussen Roermond en de A2 bij Kelpen wordt veel gebruikt door vrachtverkeer, maar er gebeuren veel ongelukken. Verbreding zou de situatie veiliger moeten maken. Het weer, vanavond opklaringen en minder wind. In de nacht vrijwel overal droog en 14 graden. Morgen in de middag en avond enkele buien en maximaal 24 graden.

0: Morgan Wallen en Love Somebody bij LN op de radio. Ja, het wordt er een beetje slecht nuits vandaag voor zwemmer Maarten van der Weijden. Hij is deze week begonnen vanuit Brabant met 270 kilometer lang zwemtochtje langs 22 steden. En dat allemaal om weer geld op te holen voor onderzoek naar kinderen met kanker. Maar zijn coaches die komen vanochtend met een vervelende update.
1: Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
0: Ja, en het laatste update is inderdaad dat Van der Weijden is moeten stoppen. Want er is gewoon te kraank om nog door te blijven zwemmen. En er heeft ieder gezegd dat dit wellicht, of ja, eigenlijk zijn allerlaatste goede zwemtocht is. Of dat nog een vervolg krijgt, dat is nog maar de vraag. L1.

0: Bronski Beat en Small Town Boy. Ja, voor de meeste van u is het natuurlijk een ongelooflijke chique herinnering uit de jeugd. De meeste tenminste. De Fabeltjeskrant. Voor het slapen gewoon een verhaaltje. Een verhaalke uit het Groete Dierenbos. En dat wordt dan verteld door meneer De Nuil. Sinds gisteren zien de eerste 10 afleveringen terug te zien op YouTube. En met het Limburgse hoofdkarakter natuurlijk, Momfer de Mol. Een Limburgse mijnwerker, compleet met mijnwerkers. Kuchje. Leen Roels, directeur van het Mijnmuseum.
1: Waar Momfer de Mol vandaan komt, dat kan u hier ontdekken.
2: Vele dieren waren samengestroomd rond onze kolenmijn om het wonder te aanschouwen. Verrek, ben jij het? Ik dacht dat de kolen zouden komen. Ik hoop het niet langer meer uit daar beneden. Ik ben helemaal verkoeld.
1: Het toppunt van de mijnbouw werkte er in Limburg 58.000 mijnwerkers. Dus dat is een enorm aantal. Dus het is niet gek dat een personage zijn weg vindt. Ook in de nationale kinderreeks.
3: Nou, zo te zien kunnen we er weer een tijdje tegen.
2: Ja, voordat je kolen voor minstens een maand warmte, schat ik zo. Lekkere knusse warmte.
4: We konden wel een vakje maken.
5: Momfer de Mol had natuurlijk ook een bekend kuchje. En daarmee komt er ook aandacht voor een van de meest dramatische erfenissen van het Limburgse mijnverleden.
1: Een heel belangrijke en hele pijnlijke zaak daarbij zijn de stoflongen. En dat is gewoon eigen aan het werk ondergronds. Met het produceren van steenkool kwam er heel veel stof vrij.
5: En wellicht onbewust gaf de Fabeltjeskrant ook al een vooruitblik op de mijnschade.
6: Ik ben te vragen.
2: Ja, dat was zo. Het braadhuis kantelde. Laten we hopen dat Momfer de Mol het vege lijf heeft kunnen redden.
7: Oom Gerrit, hier is een ramp geschied. Het braadhuis is ondermijnd.
5: En wellicht zien we Momfer daarom binnenkort naast Barbara als mascotte terug in het Mijnmuseum.
1: Ja, wie weet. Ik weet dat hier over de grens in bij Blangy in de mijn, daar is het mascotte is een molletje. Misschien dat het wel heel aansprekend is voor kinderen om zo'n figuurtje te ontdekken.
0: Directeur Leen Roels van het Mijnmuseum in Heerlen en de reportage wordt van Maurice de Heus. Dit verhaal en andere Limburgs nieuws kunt ze nalezen op onze site l1nieuws.nl.

0: Welkom te huren, de Janssen Baggerband doet zusteren met regenjas.
1: Dit is L1.
0: Ah, dit is alweer het laatste pleetje wat voor ontdraaien bij LN vandaag. Vandaag. Achterin non-stop muziek, hij bij LN. En morgen nummer 6 oor, dan zien de mannen van de LN Ochtendshow weer paraat. Schoenenavond, tot gauw.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 6 jaar cel voor een 26-jarige Roermondenaar. Die verdiende tienduizenden euro's met 20 gevallen van bankhelpdeskfraude. De verbreding van de N280 tussen Roermond en de A2 bij Kelpen wordt 43 miljoen duurder dan gedacht. De verbreding zou de weg veiliger moeten maken. En het aantal korenwolfburchten in Limburg is minder dan 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug.
9: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
11: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
10: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders €61 miljoen betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende 6e plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
12: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
10: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover, en gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1. L1. Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis.

0: gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De drie doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk.

Het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: voor Raccoon. Win je bij L1. Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter...

naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20.